0: Partijleider Eertmans wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. De algemene beschouwingen gaan komende dag verder. Premier Jette geeft dan antwoorden op vragen. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Het onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. De score zou beter zijn als vrouwen hetzelfde worden betaald voor hetzelfde werk als mannen. En ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten hebben. Bovenaan de lijst staat IJsland, daarna volgen Finland en Noorwegen. De Italiaanse regering schaft volgend jaar de wegenbelasting. Het zou een compensatie zijn voor de hoge prijzen van benzine en diesel. Critici zien het ook als onderdeel van de campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Maar volgens Meloni is er geen sprake van een charme-offensief. Door de maatregel loopt de Italiaanse regering meer dan 2,3 miljard euro mis. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. De enige goal werd gemaakt via een strafschop. Het weer. Op de meeste plekken is het droog bij 10 tot 15 graden. In de ochtend eerst droog, later op de dag kans op regen en dan wordt het 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Drie uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Lars Militia met het NOS-journaal. Bij de algemene beschouwingen zijn alle ogen komende dag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. JA21-leider Eerdmans zegt dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans noemt losse deals als mogelijkheid. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. De score zou beter zijn als vrouwen hetzelfde worden betaald voor hetzelfde werk als mannen. Bovenaan de lijst staat IJsland. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting. Het zou een compensatie zijn voor de hoge prijzen van benzine en diesel. Critici zien het ook als onderdeel van de campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Door de maatregel loopt de Italiaanse regering meer dan 2,3 miljard euro mis. De Amerikaanse centrale bank verhoogt de rente, ondanks het verzoek van president Trump om dat niet te doen. De bank wil zo de hoge inflatie afremmen. Die is vooral ontstaan door de oorlog in het Midden-Oosten. Het is voor het eerst in ruim 3 jaar dat de rente naar boven wordt bijgesteld. En Max Verstappen heeft een ludieke kartrace gewonnen op het circuit van Silverstone. Hij streed daar 1 uur lang tegen 100 anderen. Het ging onder meer om influencers en verslaggevers. Verstappen begon achteraan, maar lag na 1 ronde al op plek 39 en won uiteindelijk. Hij sprak zelf van zijn eerste zegen van het seizoen. Het Formule 1-seizoen verloopt moeizaam voor de Nederlander. Het weer, op de meeste plekken droog bij 10 tot 15 graden. Ook de ochtend begint droog, later op de dag regen bij zo'n 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. Na de Senaat gaf ook het Huis van Afgevaardigden groen licht. De sancties zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. Ook krijgt Trump de macht om importheffingen op te leggen aan de 5 grootste importeurs van Russische olie, zoals China en India. Het sanctiepakket is vernoemd naar de pas overleden Republikeinse senator Lindsey Graham. Die heeft ruim een jaar onderhandeld over de inhoud. Het gaat om de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trump weer in het Witte Huis zit. Hij moet de wet nog wel tekenen. Het is onduidelijk hoe het kabinet meerderheden wil gaan vinden voor de plannen die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd. Partijen zijn het niet eens geworden op dag 1 van de algemene politieke beschouwingen. Het lijkt erop dat Ja 21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekemans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. De algemene beschouwingen gaan komende dag verder. Mensen in de Spaanse regio Valencia worden gewaarschuwd voor overstromingen. Het heeft daar fors geregend. Inwoners krijgen de oproep om alert te blijven, zich niet te verplaatsen en uit de buurt te blijven van rivierbeddingen. Ook in Barcelona is overlast door noodweer. Reddingswerkers hebben het lichaam gevonden van een man die was meegesleurd. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. De enige goal werd gemaakt via een strafschop. Het weer, alleen lokaal een enkele bui. Verder blijft het droog bij zo'n 16 graden. Ook de ochtend is droog, later op de dag regen bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 5 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Lars Militse met het NOS-journaal. Bij de algemene beschouwingen zijn alle ogen komende dag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. JA21-leider Eertmans zegt dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Ook VVD-fractievoorzitter Brekemans noemt losse deals als mogelijkheid. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Het debat gaat verder om 10:15. Nederland is opnieuw gedaald op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. De emancipatie van vrouwen staat hier vrijwel stil, terwijl in andere landen wel vooruitgang wordt geboekt. Nederland zou beter scoren als vrouwen hetzelfde worden beloond voor hetzelfde werk, en ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten vervullen. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. Het gaat om de grootste vorm van Amerikaanse steun sinds Trump weer in het Witte Huis zit. De sancties zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. De wet is vernoemd naar de pas overleden Republikeinse senator Lindsey Graham. Die heeft ruim een jaar onderhandeld over de inhoud. Trump moet officieel nog zijn handtekening zetten. En Max Verstappen heeft een ludieke kartrace gewonnen op het circuit van Silverstone. Hij streed daar 1 uur lang tegen 100 anderen. Het ging onder meer om influencers en verslaggevers. Verstappen begon achteraan, maar haalde uiteindelijk dus iedereen in. Hij sprak van zijn eerste zege van het seizoen. Het weer, alleen lokaal een enkele bui. Verder droog bij 10 tot 15 graden. Later op de dag gaat het regenen en het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Het is onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil gaan vinden. Partijen werden het niet eens op dag 1 van de algemene politieke beschouwingen. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekemans oppert de optie van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. De sancties zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. De wet is vernoemd naar de pas overleden Republikeinse senator Lindsey Graham. Die heeft ruim een jaar onderhandeld over de inhoud. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. Meerdere regio's in Oost-Spanje hebben te maken met zware regenval. Op meerdere plekken staan wegen onder water. Ook dreigen rivieren buiten hun oevers te treden. Gisteravond zijn er waarschuwingsberichten verstuurd, onder meer naar mensen in de regio Valencia. Het advies is om niet de weg op te gaan en het bij stijgend water hoger op te zoeken. En Max Verstappen heeft voor het eerst dit seizoen een overwinning geboekt. Niet in de Formule 1, maar bij een ludieke kartrace in Engeland. Daarin nam de Nederlander het op tegen 100 anderen, onder wie influencers en presentatoren. Die kartrace duurde 1 uur en Verstappen startte vanaf de laatste plaats, maar wist iedereen in te halen. Het weer. Op de meeste plekken is het droog, bij een graad of 17. Ook de rest van de ochtend droog. Later op de dag gaat het wat regenen en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij de algemene beschouwingen zijn alle ogen vandaag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. Ja, 21-leider Eertmans zegt dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Mensen in de Spaanse regio Valencia worden gewaarschuwd voor overstromingen. Het heeft daar fors geregend. Inwoners krijgen de oproep om alert te blijven. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. Het weer. Op de meeste plekken is het droog bij een graad of 17. Later op de dag gaat het regenen en dan wordt het maximaal 18 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Het was gisteren Prinsjesdag en er werd flink geprotesteerd vanuit onder andere boeren. Niet alleen rondom Lelystad, maar door het hele land. Er zijn onder andere protesterende boeren gespot bij de Praamweg. En volgens Rijkswaterstaat zijn er op verschillende plekken in het land brandjes langs de weg gemeld. Voor de duidelijkheid, Flevolandse boeren hebben niet meegedaan aan het in brand steken van hooibalen. Maar ook klimaatbewegingen zijn kritisch over het regeerakkoord en stellen dat er weinig terechtkomt van de klimaatbeloftes. En Extinction Rebellion heeft rode verf gegooid op het lange voorhout in Den Haag, ter hoogte van de Kloosterkerk, zo melden verschillende media. Verder hadden vooral Oost- en Midden-Nederland last van treinen die niet reden. Deze keer niet door stakingen vanuit het personeel, maar door sabotage waardoor spoorstoring ontstond. ProRail zegt dat er moedwillig buizen aan het spoor zijn vastgemaakt en dit op meerdere plekken verspreid over het land. Tot op heden van inspreken van dit nieuws heeft nog niemand de sabotage geclaimd. In wat leuke nieuws, wethouder Sport en Bewegen, Michel Bakelaar, deed afgelopen maandag mee aan de eerste les van een nieuwe 10-week Sterk en Fit programma. Dit is een gratis lesprogramma waarin deelnemers onder begeleiding van een personal trainer kunnen werken aan hun kracht, conditie, balans en stabiliteit. En het is direct een mooie manier om buurtgenoten te ontmoeten. Een aanmeldingsformulier en het actuele lesrooster zijn te vinden via de site van sportbedrijf Lelystad. En een landelijke erkenning voor Lelymare Horses. Het centrum specialiseert zich voor opfok en revalidatie van paarden en zij hebben afgelopen zaterdag de publieksprijs gewonnen tijdens de verkiezing Hippische Ondernemer van het jaar 2026. In het juryrapport worden ze vooral geprezen om hun professionele ondernemerschap, duurzaamheid en het paardenwelzijn. Zo bericht Flevopost.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Het weer is omgeslagen. Vandaag hebben we de paraplu en een jas nodig. Toch is er naast buien met kans op onweer ook ruimte voor de zon. Door een stevige noordwestenwind stijgt de temperatuur tijdens droge momenten met zonneschijn niet verder dan 19 of 20 graden. Tegen en in de avond neemt de wind af, klaart het breed op en blijft het op een enkele bui na droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen begint nagenoeg droog met soms zonneschijn. Al snel wordt de bewolking dikker. Vooral in de middag en avond verwacht ik enige tijd regen. De zuidwestenwind waait vrij krachtig en met amper 18 graden is het vrij fris. Vrijdag blijft het zo goed als droog. Er zijn wolken, maar ook perioden met zon. Het wordt echter net als morgen niet warmer dan 18 graden. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.

0: op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: 7 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij de algemene politieke beschouwingen zijn alle ogen vandaag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. Ja, 21-leider Eertmans zegt dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Daar gaat pro-leider Klaver niet in mee.
5: En ik geef hier alvast de winstwaarschuwing af. Als het kabinet denkt op die manier te kunnen shoppen en dan even bij ons komt aankloppen, de groeten.
4: Klaver die wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Meerdere regio's in Oost-Spanje hebben te maken met zware regenval. Op meerdere plekken staan wegen blank, omdat water flink naar beneden komt. Dreigen ook rivieren buiten hun oevers te treden. Gisteravond zijn er waarschuwingsberichten verstuurd, onder meer naar mensen in de regio Valencia. Het advies is om niet de weg op te gaan en het bij stijgend water hoger op te zoeken. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. Vooral in de politiek, zegt deze hoogleraar.
6: Waar we echt achterlopen is politieke invloed. Dat heeft met name te maken dat we in Nederland geen 50-50 verdeling hebben van ministersposten. En dat we nog nooit een vrouwelijke minister-president hebben gehad.
4: De score die zou beter zijn als vrouwen hetzelfde worden betaald voor hetzelfde werk als mannen. En in IJsland is de genderkloof het kleinst. En Max Verstappen heeft voor het eerst dit seizoen een overwinning geboekt. Niet in de Formule 1, maar bij een ludieke kartrace in Engeland. Daarin nam de Nederlander het op tegen 100 anderen, onder wie influencers en presentatoren. De kartrace die duurde een uur. Verstappen die startte vanaf de laatste plaats, maar wist iedereen op het veld in te halen. Het weer nog, de dag die begint droog met landinwaarts wat zon. In de loop van de dag bewolkt met regen vanuit het westen. Het waait stevig bij een graad of 18. Dit was het NOS-journaal.
2: Verkeersinformatie.
7: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het is nog vrij rustig in de regio. In het midden van het land staat nu alleen file op de A28 van Zwolle naar Utrecht. En dat komt door een ongeluk bij Amersfoort. Drie rijstroken zijn hier dicht en de vertraging ligt rond de 20 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
3: De

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
3: Radio Lelystad.
4: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De eerste dag van de algemene politieke beschouwingen hebben vannacht tot 13:30 geduurd. De belangrijkste vraag is met welke oppositiepartij het minderheidskabinet wil samenwerken. En vandaag komt premier Jette aan het woord. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. Die zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. President Trump die moet wel nog zijn handtekening eronder zetten. En in de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar die was een aantal keren dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. Het weer droog, maar later vanuit het westen regen. Het waait stevig bij een graad of 18.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
5: Wethouder Sanne de Wilde hoopt dat de sloop van gebouw De Trommel in het stadshart volgend jaar mei kan plaatsvinden. Op dit moment zitten er nog 3 huurders in het pand, maar er lopen gesprekken over verplaatsing. Het gebouw moet wijken voor nieuwbouw. In eerste instantie was daar een poppodium gepland in een groot gebouw gecombineerd met woningen, een hotel en een fietspakhuis. Maar er waren geen ontwikkelaars die zich daarvoor inschreven. Er moet dus een nieuwe aanbesteding komen voor de locatie in De Trommel. Tot die tijd zal het gebied een tijdelijke bestemming krijgen, zoals vergroening, een evenemententerrein of bijvoorbeeld als terrein voor bouwopslag voor andere bouwactiviteiten in het stadshart. Sebastiaan K. van nog maar 20 jaar oud krijgt voorwaardelijke jeugd-TBS met daarnaast een proeftijd van 2 jaar. Deze straf krijgt hij opgelegd voor zijn rol in de gewelddadige overval op juwelier Siebel in Bataviastad. Volgens de rechtbank is er niet aangetoond dat hij een belangrijke rol had bij de voorbereiding. Wel heeft hij de hamer geleverd waarmee de vitrines zijn ingeslagen. Naast de jeugd-TBS, waar hij behandeld wordt voor psychische problemen, heeft hij ook een werkstraf van 60 uur opgelegd gekregen voor een eerdere veroordeling. En hij mag de komende maanden niet in Bataviastad komen. Een enkel band zal dit controleren, zo bericht Omroep Flevoland. Het gedicht van deze week heet Pier plus Horizon en is geschreven door dijkdichter Derya Uzun. Ze schreef het naar aanleiding van de manifestatie Land Art Weekend Flevoland en werd geïnspireerd door het kunstwerk Horizon van beeldend kunstenaar Paul de Kort. Als dijkdichter laat ze zich vooral leiden door de Persische dichters Rumi en Hafez, die gedreven werden door mystiek en spiritualiteit. Nog voor de zomer van volgend jaar start de bouw van 280 woningen in het Lely Center, op de plek waar ooit het Maarlandhuis stond. Dat liet Michel Bakelaar dinsdag weten. Het gebouw wat er stond is gesloopt en het terrein is nu bouwrijp.
2: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
6: Tot en met zaterdag is het wisselvallig in Lelystad. Vandaag hebben we te maken met overwegend veel bewolking. Eerst is het op een paar lichte buitjes na droog. Vanmiddag en begin van de avond verwacht ik geregeld buien. Soms plenst het flink. Tijdens droge momenten wordt het door een stevige zuidwestenwind amper 18 graden. Later vanavond en vannacht klaart het op en blijft het zo goed als droog. De temperatuur daalt in de nachtelijke uren naar een graad of 12. Morgen is het beter. Het blijft zo goed als droog en de zon schijnt van tijd tot tijd. Toch wordt het opnieuw niet warmer dan 18 graden. Zaterdag is het net als vandaag bewolkt. Met de hoeveelheid regen valt het mee. Ook is het een fractie warmer, maar het waait flink. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
2: Verkeersinformatie.
7: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het begint drukker te worden op de weg. Wat opvalt is een ongeluk op de A28 van Zwolle naar Utrecht bij Amersfoort. De weg is inmiddels weer vrij, toch heb je hier nog 35 minuten vertraging. Ook op de A30 van Ede naar Barneveld is een ongeluk gebeurd bij de aansluiting met de A1. Hier is de rechterrijstrook dicht en dit kost je 10 minuten. Op de A50 van Arnhem naar Oss rijdt het langzaam bij Ravenstein. Hier bijna 10 minuten oponthoud. En dan nog een file op de N305 van Dronten naar Almere. Daar is het oponthoud bij Zeewolde ruim 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers? Kijk op radiolelystad.nl.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
3: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl.
4: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
3: 8 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij de algemene politieke beschouwingen zijn alle ogen vandaag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. Pro-leider Klaver die wil inzetten op een volledig akkoord. Maar JA21-leider Eertmans zette gisteren de deur open voor deelakkoorden.
6: Ik vrees dat die totaaldeal passé is. Dus in die zin ga je nu kijken naar wat zijn dan de begrotingen waar je nog wel iets uit kan halen, of niet.
5: Eertmans die maakte wel meteen duidelijk dat zijn partij zo goed als zeker niet akkoord zal gaan met de klimaatplannen van het kabinet. De Amerikaanse president Trump heeft gedreigd de handel met de Europese Unie stop te zetten als de samenwerking tussen Europa en Canada te nauw wordt. Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen stelde gisteren voor dat Canada officieus lid van de EU zou kunnen worden. Trump noemt dat een vijandige daad. Meerdere regio's in Oost-Spanje hebben te maken met zware regenval. Op meerdere plekken staan wegen onder water en dreigen rivieren buiten hun oevers te treden. Gisteravond zijn er waarschuwingsberichten verstuurd, onder meer naar mensen in de regio Valencia. Het advies is om niet de weg op te gaan en het bij stijgend water hoger op te zoeken. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar die was een aantal keren dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. Jordi Klaasie hoopte op een ander resultaat.
7: We kunnen heel goed voetballen. Dat hebben we ook bij Vaas echt laten zien. Waarin we echt naar grote kansen hebben gespeeld. En natuurlijk krijg je die ook tegen. Maar dat is ook geen schande tegen dit soort ploegen. Maar ik denk dat we onszelf goed hebben gepresteerd. Maar uiteindelijk draait het maar om één ding natuurlijk. En dat is winnen.
5: De enige goal werd in de tweede helft gemaakt uit een strafschop. Het weer nog. De dag die begint droog met landinwaarts nog wat zon. In de loop van de dag bewolkt met regen vanuit het westen. Het waait stevig bij een graad of 18. Morgen droger en zonniger en een graadje warmer. Dit was het NOS-journaal.
3: Verkeersinformatie.
8: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De meeste files veroorzaken maximaal 5 minuten vertraging, met een aantal uitzonderingen daar gelaten. Zoals de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Daar is het oponthoud bij Hoevelaken 10 minuten. De A50 Arnhem richting Apeldoorn bij Hoenderloo 15 minuten. En op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn staat het stil bij Alfred Voorst. Hier is de vertraging ruim 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV. KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers, kijk op radioledystad.nl.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl. Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. President Trump heeft gedreigd de handel met de EU stop te zetten als de samenwerking tussen Europa en Canada te nauw wordt. De Europese Commissievoorzitter van der Leyen stelde gisteren voor dat Canada officieus lid van de EU zou kunnen worden. Op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid is Nederland opnieuw gedaald. Ons land ging van plek 43 naar plek 46. De nieuwe daling komt vooral doordat andere landen meer doen. En ook de politiek hier blijft achter, zo hebben we nog altijd geen vrouwelijke premier. En oppositiepartij JA21 is bereid om deelakkoorden met het kabinet te sluiten om sommige onderdelen van de begroting van de meerderheid te voorzien. Vandaag komt premier Jette aan het woord tijdens dag 2 van de algemene politieke beschouwingen. Het weer droog, maar later vanuit het westen regen. Het waait stevig bij een graad of 18.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Wethouder Sanne de Wilde hoopt dat de sloop van gebouw De Trommel in het stadshart volgend jaar mei kan plaatsvinden. Op dit moment zitten er nog 3 huurders in het pand, maar er lopen gesprekken over verplaatsing. Het gebouw moet wijken voor nieuwbouw. In eerste instantie was daar een poppodium gepland in een groot gebouw gecombineerd met woningen, een hotel en een fietspakhuis. Maar er waren geen ontwikkelaars die zich daarvoor inschreven. Er moet dus een nieuwe aanbesteding komen voor de locatie in De Trommel. Tot die tijd zal het gebied een tijdelijke bestemming krijgen, zoals vergroening, een evenemententerrein of bijvoorbeeld als terrein voor bouwopslag voor andere bouwactiviteiten in het stadshart. Sebastiaan K. van nog maar 20 jaar oud krijgt voorwaardelijke jeugd-TBS met daarnaast een proeftijd van 2 jaar. Deze straf krijgt hij opgelegd voor zijn rol in de gewelddadige overval op juwelier Sibol in Bataviastad. Volgens de rechtbank is er niet aangetoond dat hij een belangrijke rol had bij de voorbereiding. Wel heeft hij de hamer geleverd waarmee de vitrines zijn ingeslagen. Naast de jeugd-TBS, waar hij behandeld wordt voor psychische problemen, heeft hij ook een werkstraf van 60 uur opgelegd gekregen voor een eerdere veroordeling. En hij mag de komende maanden niet in Bataviastad komen. Een enkel band zal dit controleren, zo bericht Omroep Flevoland. Het gedicht van deze week heet Pier plus Horizon en is geschreven door dijkdichter Derya Uzun. Ze schreef het naar aanleiding van de manifestatie Land Art Weekend Flevoland en werd geïnspireerd door het kunstwerk Horizon van beeldend kunstenaar Paul de Kort. Als dijkdichter laat ze zich vooral leiden door de Persische dichters Rumi en Hafez, die gedreven werden door mystiek en spiritualiteit. Nog voor de zomer van volgend jaar start de bouw van 280 woningen in het Lely Center, op de plek waar ooit het Maarlandhuis stond. Dat liet Michel Bakelaar dinsdag weten. Het gebouw wat er stond is gesloopt en het terrein is nu bouwrijp.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Tot en met zaterdag is het wisselvallig in Lelystad. Vandaag hebben we te maken met overwegend veel bewolking. Eerst is het op een paar lichte buitjes na droog. Vanmiddag en begin van de avond verwacht ik geregeld buien. Soms plenst het flink. Tijdens droge momenten wordt het door een stevige zuidwestenwind amper 18 graden. Later vanavond en vannacht klaart het op en blijft het zo goed als droog. De temperatuur daalt in de nachtelijke uren naar een graad of 12. Morgen is het beter. Het blijft zo goed als droog en de zon schijnt van tijd tot tijd. Toch wordt het opnieuw niet warmer dan 18 graden. Zaterdag is het net als vandaag bewolkt. Met de hoeveelheid regen valt het mee. Ook is het een fractie warmer, maar het waait flink. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De meeste dagelijkse files veroorzaken niet meer dan 5 minuten vertraging. Er zijn een paar uitzonderingen, zoals de N227, wijk bij Duurstede richting Amersfoort. Daar is de vertraging bij de aansluiting met de A28 20 minuten. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn is een ongeluk gebeurd bij Barneveld. De rechterrijstrook is hier dicht en de vertraging is ongeveer 3 kwartier. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam bij Hoevelaken 10 minuten oponthoud. En ook rijdt het langzaam op de A28 van Amersfoort naar Utrecht. Daar is de vertraging voorbij afrit Den Dolder bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
3: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
2: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
4: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
5: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
4: 9 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
6: Michel Koenen met het NOS-journaal. De verandering van de donorwet leidt niet tot veel meer orgaandonaties. Wie geen bezwaar maakt, is sinds 5 jaar automatisch donor. Maar toch wordt in 59% van de gevallen geen orgaan gedoneerd. Vaak omdat nabestaanden toch bezwaar kunnen maken. Zo'n 1500 mensen staan in Nederland op de wachtlijst voor een orgaan. Bij de algemene politieke beschouwingen zijn alle ogen vandaag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. Gisteren zei JA21-leider Eerdmans dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Of de coalitiepartijen daarin meegaan, dat blijft onzeker, zegt politiek verslaggever Wilma Borgman.
7: Die verdeeldheid over de te kiezen route, die is bepaald niet weg. Sterker nog, door die beweging van Eerdmans wordt de coalitie opnieuw in het openbaar uit elkaar getrokken.
6: Nederland is opnieuw gedaald op de ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. Er is nog een flinke inhaalslag te maken, zegt deze hoogleraar.
8: In dit tempo, wereldwijd, zal het nog 120 jaar duren voordat we volledige gendergelijkheid hebben.
6: In Nederland duurt dat volgens de hoogleraar nog 70 jaar. In andere landen wordt wel vooruitgang geboekt. En de genderkloof is het kleinst in IJsland. En de Duits-Amerikaanse kunstenaar Peter Max is overleden. Hij werd in de jaren 60 bekend met zijn psychedelische kunst en was een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de pop-artbeweging. Zo ontwierp hij de beroemde hoes van het Beatles-album Yellow Submarine en het eerste MTV-logo. Peter Max was al lange tijd ziek. Hij was 88 jaar. Het weer op veel plaatsen droog, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vanmiddag trekken buien over het land, die kunnen stevig zijn. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
4: Verkeersinformatie.
9: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het is iets rustiger dan gebruikelijk. In het midden van het land springen een paar files eruit, zoals de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Bij Barneveld is een ongeluk gebeurd en de rechte rijstrook is daarom dicht. Dit veroorzaakt ruim een uur vertraging. De N233 Veenendaal richting Kesteren. Voorbij de aansluiting met de A12, 20 minuten vertraging. Op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek rijdt het langzaam tussen Elst en Westervoort. Hier is de vertraging 10 minuten. En op de A28 van Amersfoort naar Utrecht vanaf Den Dolder 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Speciaal voor Radio Lelystad brengt radiolegende Bart van Leeuwen u de plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Stel je eens voor dat er geen hemel zou zijn. Probeer je dat maar eens in te beelden, dat is echt niet zo moeilijk. Het zou betekenen dat er ook geen hel is. Alleen maar een lege blauwe lucht boven ons hoofd. Of stel je eens voor dat we met z'n allen alleen maar voor elkaar zouden leven en niet alleen maar aan onszelf zouden denken. Ja, en als we dan toch bezig zijn, beeld je dan ook eens in dat er geen landen zouden zijn. Dat we niet van elkaar gescheiden zouden worden door landgrenzen. Dat er niets zou zijn waar we tegen zouden moeten vechten. Probeer het maar. Het is echt niet zo moeilijk om je dat in te beelden. Of denk je eens in dat er helemaal geen godsdiensten meer zouden zijn? Dat we niet verscheurd konden worden door een verschillend geloof en alles wat daarbij komt kijken? Dat we maar één ding zouden willen en dat is samenleven in vrede. En denk je dit eens in? Een wereld zonder bezittingen? Ik vraag me af of je dat kunt. Er zou dan geen reden meer zijn voor afgunst en jaloezie. En ook niet voor honger. Dat is dan echt voorbij. Pas dan kunnen we alles met elkaar delen. Nou zal je misschien zeggen dat ik een dromer ben, dat ik de realiteit niet zie. Oké, dat begrijp ik best wel. Maar vergis je niet. Ik ben niet de enige die de wereld wil veranderen. Misschien dat jij er ooit ook zo over denkt. En dat je je bij ons aansluit. Dan kan de

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
2: Radio Lelystad.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Wethouder Sanne de Wilde hoopt dat de sloop van gebouw De Trommel in het stadshart volgend jaar mei kan plaatsvinden. Op dit moment zitten er nog 3 huurders in het pand, maar er lopen gesprekken over verplaatsing. Het gebouw moet wijken voor nieuwbouw. In eerste instantie was daar een poppodium gepland in een groot gebouw gecombineerd met woningen, een hotel en een fietspakhuis. Maar er waren geen ontwikkelaars die zich daarvoor inschreven. Er moet dus een nieuwe aanbesteding komen voor de locatie in De Trommel. Tot die tijd zal het gebied een tijdelijke bestemming krijgen, zoals vergroening, een evenemententerrein of bijvoorbeeld als terrein voor bouwopslag voor andere bouwactiviteiten in het stadshart. Sebastiaan K. van nog maar 20 jaar oud krijgt voorwaardelijke jeugd-TBS met daarnaast een proeftijd van 2 jaar. Deze straf krijgt hij opgelegd voor zijn rol in de gewelddadige overval op juwelier Sibol in Bataviastad. Volgens de rechtbank is er niet aangetoond dat hij een belangrijke rol had bij de voorbereiding. Wel heeft hij de hamer geleverd waarmee de vitrines zijn ingeslagen. Naast de jeugd-TBS, waar hij behandeld wordt voor psychische problemen, heeft hij ook een werkstraf van 60 uur opgelegd gekregen voor een eerdere veroordeling. En hij mag de komende maanden niet in Bataviastad komen. Een enkel band zal dit controleren, zo bericht Omroep Flevoland. Het gedicht van deze week heet Pier plus Horizon en is geschreven door dijkdichter Derya Uzun. Ze schreef het naar aanleiding van de manifestatie Land Art Weekeind Flevoland en werd geïnspireerd door het kunstwerk Horizon van beeldend kunstenaar Paul de Kort. Als dijkdichter laat ze zich vooral leiden door de Persische dichters Rumi en Aves, die gedreven werden door mystiek en spiritualiteit. Nog voor de zomer van volgend jaar start de bouw van 280 woningen in het Lely Center, op de plek waar ooit het Maarlandhuis stond. Dat liet Michel Bakelaar dinsdag weten. Het gebouw wat er stond is gesloopt en het terrein is nu bouwrijp.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Tot en met zaterdag is het wisselvallig in Lelystad. Vandaag hebben we te maken met overwegend veel bewolking. Eerst is het op een paar lichte buitjes na droog. Vanmiddag en begin van de avond verwacht ik geregeld buien. Soms plenst het flink. Tijdens droge momenten wordt het door een stevige zuidwestenwind amper 18 graden. Later vanavond en vannacht klaart het op en blijft het zo goed als droog. De temperatuur daalt in de nachtelijke uren naar een graad of 12. Morgen is het beter. Het blijft zo goed als droog en de zon schijnt van tijd tot tijd. Toch wordt het opnieuw niet warmer dan 18 graden. Zaterdag is het net als vandaag bewolkt. Met de hoeveelheid regen valt het mee. Ook is het een fractie warmer, maar het waait flink. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boy.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De files worden nu snel korter. Het rijdt alleen nog langzaam op de N233 van Veenendaal naar Kesteren. Daar is de vertraging bij de aansluiting met de A12 ruim 20 minuten. En tot zover de

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
4: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
3: 10 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Nederland heeft Indonesië om hulp gevraagd in het corruptieonderzoek naar cardiologen van het Isala-ziekenhuis in Zwolle. Een Nederlands-Indonesische cardioloog heeft 20 jaar geleden in de Indonesische hoofdstad Jakarta een ziekenhuis voor hartzorg opgezet en hij werkt daar nog steeds. Justitie verdenkt hem en 4 Zwolse artsen ervan betalingen te hebben ontvangen van een fabrikant van medische hulpmiddelen. Die betalingen zouden zijn gelopen via hun Nederlandse bedrijf. De Indonesische politie zegt dat ze bij het ziekenhuis in Jakarta zijn geweest en dat ze op zoek zijn naar 4 getuigen die voor het bedrijf hebben gewerkt. Op een aantal plekken op de Veluwe gaat Natuurmonumenten loofbomen planten. Die houden meer vocht vast, waardoor bij bosbranden het vuur zich minder snel kan verspreiden. De brandbaardere naaldbomen die er nu veelal staan moeten langzaamaan worden teruggedrongen. Natuurmonumenten is daar al een tijd mee bezig. De verandering van de donorwet leidt niet tot veel meer orgaandonaties. Wie geen bezwaar maakt, is sinds 5 jaar automatisch donor. Maar toch wordt in 59% van de gevallen geen orgaan gedoneerd. Vaak omdat nabestaanden bezwaar kunnen maken. Zo'n 1500 mensen staan in Nederland op de wachtlijst voor een orgaan. De NASA heeft een nieuwe krater ontdekt op de maan van ruim 200 meter breed en 41 meter diep. Waarschijnlijk is hij ergens vorig jaar ontstaan door een asteroïde zo groot als een gebouw van 3 verdiepingen. Het gebeurt volgens de ruimtevaartorganisatie niet vaak dat er nieuwe grote kraters ontstaan op de maan, hoogstens 1 keer per 100 jaar. Het weer op veel plaatsen droog, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vanmiddag trekken buien over het land, die kunnen stevig zijn. En bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Morgen droger en zonniger en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
6: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het midden van het land staat nog file op de N233 van Veenendaal naar Kesteren. Voorbij de aansluiting met de A12 is het oponthoud 20 minuten... Op de A50 Arnhem richting Os bij Ravenstein 5 minuten vertraging. En op de N306 van Kampen naar Harderwijk rijdt het langzaam bij Biddinghuizen. Hier is het oponthoud een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Wethouder Sanne de Wilde hoopt dat de sloop van gebouw De Trommel in het stadshart volgend jaar mei kan plaatsvinden. Op dit moment zitten er nog 3 huurders in het pand, maar er lopen gesprekken over verplaatsing. Het gebouw moet wijken voor nieuwbouw. In eerste instantie was daar een poppodium gepland in een groot gebouw gecombineerd met woningen, een hotel en een fietspakhuis. Maar er waren geen ontwikkelaars die zich daarvoor inschreven. Er moet dus een nieuwe aanbesteding komen voor de locatie in De Trommel. Tot die tijd zal het gebied een tijdelijke bestemming krijgen, zoals vergroening, een evenemententerrein of bijvoorbeeld als terrein voor bouwopslag voor andere bouwactiviteiten in het stadshart. Sebastiaan K. van nog maar 20 jaar oud krijgt voorwaardelijke jeugd-TBS met daarnaast een proeftijd van 2 jaar. Deze straf krijgt hij opgelegd voor zijn rol in de gewelddadige overval op juwelier Sibol in Bataviastad. Volgens de rechtbank is er niet aangetoond dat hij een belangrijke rol had bij de voorbereiding. Wel heeft hij de hamer geleverd waarmee de vitrines zijn ingeslagen. Naast de jeugd-TBS, waar hij behandeld wordt voor psychische problemen, heeft hij ook een werkstraf van 60 uur opgelegd gekregen voor een eerdere veroordeling. En hij mag de komende maanden niet in Bataviastad komen. Een enkel band zal dit controleren, zo bericht Omroep Flevoland. Het gedicht van deze week heet Pier plus Horizon en is geschreven door dijkdichter Derya Uzun. Ze schreef het naar aanleiding van de manifestatie Land Art Weekend Flevoland en werd geïnspireerd door het kunstwerk Horizon van beeldend kunstenaar Paul de Kort. Als dijkdichter laat ze zich vooral leiden door de Persische dichters Rumi en Hafez, die gedreven werden door mystiek en spiritualiteit. Nog voor de zomer van volgend jaar start de bouw van 280 woningen in het Lely Center, op de plek waar ooit het Maarlandhuis stond. Dat liet Michel Bakelaar dinsdag weten. Het gebouw wat er stond is gesloopt en het terrein is nu bouwrijp.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Tot en met zaterdag is het wisselvallig in Lelystad. Vandaag hebben we te maken met overwegend veel bewolking. Eerst is het op een paar lichte buitjes na droog. Vanmiddag en begin van de avond verwacht ik geregeld buien. Soms plenst het flink. Tijdens droge momenten wordt het door een stevige zuidwestenwind amper 18 graden. Later vanavond en vannacht klaart het op en blijft het zo goed als droog. De temperatuur daalt in de nachtelijke uren naar een graad of 12. Morgen is het beter. Het blijft zo goed als droog en de zon schijnt van tijd tot tijd. Toch wordt het opnieuw niet warmer dan 18 graden. Zaterdag is het net als vandaag bewolkt. Met de hoeveelheid regen valt het mee. Ook is het een fractie warmer, maar het waait flink. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: zoeken naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren uit radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In de Tweede Kamer is de tweede dag begonnen van de algemene politieke beschouwingen. Premier Jette gaat proberen een meerderheid te vinden voor zijn begroting. Het lijkt erop dat Ja 21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil het per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Aan het begin zei Jette daarnet gisteren genoten te hebben van de sfeer in de Kamer en de, wat hij noemde, verhelderende inbreng van partijen. De verandering van de donorwet leidt niet tot veel meer orgaandonaties. Wie geen bezwaar maakt is sinds 5 jaar automatisch donor, maar toch wordt in 59% van de gevallen geen orgaan gedoneerd, vaak omdat nabestaanden bezwaar kunnen maken. Zo'n 1500 mensen staan in Nederland op de wachtlijst voor een orgaan. De Amerikaanse president Trump heeft gedreigd de handel met de Europese Unie stop te zetten als de samenwerking tussen Europa en Canada te nauw wordt. Europese commissievoorzitter Ursula von der Leyen stelde gisteren voor dat Canada officieus lid wordt van de EU. Trump noemt dat een vijandige daad. Op een aantal plekken op de Veluwe gaat Natuurmonumenten loofbomen planten. Die houden meer vocht vast, waardoor bij bosbranden vuur zich minder snel kan verspreiden. De brandbaardere naaldbomen die er nu staan moeten langzaamaan worden teruggedrongen. Staatsbosbeheer kapte in 2022 ook al een aantal naaldbomen. Het weer op veel plaatsen droog, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vanmiddag trekken buien over het land en die kunnen stevig zijn. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Morgen droger en zonniger en een graadje warmer. Dit was het NOS-journaal.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
3: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Wethouder Sanne de Wilde hoopt dat de sloop van gebouw De Trommel in het stadshart volgend jaar mei kan plaatsvinden. Op dit moment zitten er nog 3 huurders in het pand, maar er lopen gesprekken over verplaatsing. Het gebouw moet wijken voor nieuwbouw. In eerste instantie was daar een poppodium gepland in een groot gebouw gecombineerd met woningen, een hotel en een fietspakhuis. Maar er waren geen ontwikkelaars die zich daarvoor inschreven. Er moet dus een nieuwe aanbesteding komen voor de locatie in De Trommel. Tot die tijd zal het gebied een tijdelijke bestemming krijgen. Zoals vergroening, een evenemententerrein of bijvoorbeeld als terrein voor bouwopslag voor andere bouwactiviteiten in het stadshart. Sebastiaan K. van nog maar 20 jaar oud krijgt voorwaardelijke jeugd-TBS met daarnaast een proeftijd van 2 jaar. Deze straf krijgt hij opgelegd voor zijn rol in de gewelddadige overval op juwelier Sibol in Bataviastad. Volgens de rechtbank is er niet aangetoond dat hij een belangrijke rol had bij de voorbereiding. Wel heeft hij de hamer geleverd waarmee de vitrines zijn ingeslagen. Naast de jeugd-TBS, waar hij behandeld wordt voor psychische problemen, heeft hij ook een werkstraf van 60 uur opgelegd gekregen voor een eerdere veroordeling. En hij mag de komende maanden niet in Bataviastad komen. Een enkel band zal dit controleren, zo bericht Omroep Flevoland. Het gedicht van deze week heet Pier plus Horizon en is geschreven door dijkdichter Derya Uzun. Ze schreef het naar aanleiding van de manifestatie Land Art Weekeind Flevoland en werd geïnspireerd door het kunstwerk Horizon van beeldend kunstenaar Paul de Kort. Als dijkdichter laat ze zich vooral leiden door de Persische dichters Rumi en Hafez, die gedreven werden door mystiek en spiritualiteit. Nog voor de zomer van volgend jaar start de bouw van 280 woningen in het Lely Center, op de plek waar ooit het Maarlandhuis stond. Dat liet Michel Bakelaar dinsdag weten. Het gebouw wat er stond is gesloopt en het terrein is nu bouwrijp.
3: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: Tot en met zaterdag is het wisselvallig in Lelystad. Vandaag hebben we te maken met overwegend veel bewolking. Eerst is het op een paar lichte buitjes na droog. Vanmiddag en begin van de avond verwacht ik geregeld buien. Soms plenst het flink. Tijdens droge momenten wordt het door een stevige zuidwestenwind amper 18 graden. Later vanavond en vannacht klaart het op en blijft het zo goed als droog. De temperatuur daalt in de nachtelijke uren naar een graad of 12. Morgen is het beter. Het blijft zo goed als droog en de zon schijnt van tijd tot tijd. Toch wordt het opnieuw niet warmer dan 18 graden. Zaterdag is het net als vandaag bewolkt. Met de hoeveelheid regen valt het mee. Ook is het een fractie warmer, maar het waait flink. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boy.
3: Verkeersinformatie.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: 12 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij de politieke beschouwingen in Den Haag heeft premier Jette gezegd dat hij vandaag geen keuze wil maken of hij over links of over rechts een meerderheid wil zoeken voor zijn kabinet. Vandaag is in de Tweede Kamer de tweede dag van de debatten over de Prinsjesdagplannen. De oppositie dringt erop aan dat het kabinet een keuze maakt. Gisteren zei JA21-leider Eerdmans dat hij steun voor de hele begroting eigenlijk niet meer ziet zitten en waarschijnlijk op deelbegrotingen akkoorden wil sluiten. Maar vandaag drong hij er ook op aan dat het kabinet een keuze maakt tussen links en rechts. Zo zei hij. Het verkeer dat over de westelijke Zuurhofbrug in de A15 wil, moet de komende 6 tot 8 weken nog over de vluchtstrook rijden. Gisteren maakte Rijkswaterstaat bekend dat er scheuren zitten in de hoofddragers van de brug. Daarom werden per direct 2 rijstroken afgesloten. Rijkswaterstaat wil als voorlopige oplossing de naastgelegen oostelijke Zuurhofbrug aanpassen, zodat het verkeer daar in beide richtingen overheen kan. Dat kan mogelijk dan nog weken duren. Voor het tweede jaar op rij groeit het aantal werkende Nederlanders niet meer, blijkt uit cijfers van het CBS. Ook worden er minder uren gewerkt, vooral door mannen. Vrouwen zijn juist iets meer gaan werken. In het tweede kwartaal werkten 9,6 miljoen mensen in de leeftijd tussen 15 en 67 jaar. De NASA heeft een nieuwe krater ontdekt op de maan van ruim 200 meter breed en 41 meter diep. Waarschijnlijk is die ergens vorig jaar ontstaan door een asteroïde zo groot als een gebouw van 3 verdiepingen. Het gebeurt volgens de NASA niet vaak dat er nieuwe grote kraters ontstaan op de maan, hoogstens 1 keer per 100 jaar. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe en trekt er regen het land in. Vanmiddag vaker buien. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Dit was het NOS-journaal.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemiddag. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Adverteren hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
3: De hele dag dichtbij Radio Lelystad.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Wethouder Sanne de Wilde hoopt dat de sloop van gebouw De Trommel in het stadshart volgend jaar mei kan plaatsvinden. Op dit moment zitten er nog 3 huurders in het pand, maar er lopen gesprekken over verplaatsing. Het gebouw moet wijken voor nieuwbouw. In eerste instantie was daar een poppodium gepland in een groot gebouw gecombineerd met woningen, een hotel en een fietspakhuis. Maar er waren geen ontwikkelaars die zich daarvoor inschreven. Er moet dus een nieuwe aanbesteding komen voor de locatie in De Trommel. Tot die tijd zal het gebied een tijdelijke bestemming krijgen, zoals vergroening, een evenemententerrein of bijvoorbeeld als terrein voor bouwopslag voor andere bouwactiviteiten in het stadshart. Sebastiaan K. van nog maar 20 jaar oud krijgt voorwaardelijke jeugd-TBS met daarnaast een proeftijd van 2 jaar. Deze straf krijgt hij opgelegd voor zijn rol in de gewelddadige overval op juwelier Sibol in Bataviastad. Volgens de rechtbank is er niet aangetoond dat hij een belangrijke rol had bij de voorbereiding. Wel heeft hij de hamer geleverd waarmee de vitrines zijn ingeslagen. Naast de jeugd-TBS, waar hij behandeld wordt voor psychische problemen, heeft hij ook een werkstraf van 60 uur opgelegd gekregen voor een eerdere veroordeling. En hij mag de komende maanden niet in Bataviastad komen. Een enkel band zal dit controleren, zo bericht Omroep Flevoland. Het gedicht van deze week heet Pier plus Horizon en is geschreven door dijkdichter Derya Uzun. Ze schreef het naar aanleiding van de manifestatie Land Art Weekeind Flevoland en werd geïnspireerd door het kunstwerk Horizon van beeldend kunstenaar Paul de Kort. Als dijkdichter laat ze zich vooral leiden door de Persische dichters Rumi en Aves, die gedreven werden door mystiek en spiritualiteit. Nog voor de zomer van volgend jaar start de bouw van 280 woningen in het Lely Center, op de plek waar ooit het Maarlandhuis stond. Dat liet Michel Bakelaar dinsdag weten. Het gebouw wat er stond is gesloopt en het terrein is nu bouwrijp.
2: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: De komende uren is het bewolkt in Lelystad. Van tijd tot tijd regent of motregent het. Daarbij is het tamelijk fris en waait het soms flink. Vanavond trekken de wolken en buien naar het oosten weg. De wind neemt iets in kracht af. Vannacht daalt de temperatuur tijdens brede opklaringen naar een graad of 12. Morgen is het beter. Het blijft meestal droog. De zon schijnt geregeld. Toch wordt het net als vandaag hooguit 18 graden bij matige westelijke wind. In de avond neemt de bewolking toe. Zaterdag hebben we net als vandaag te maken met veel bewolking. Maar op wat gemiezer na is het meestal droog. Alleen tijdens de avond is het nat. Zondag is de beste dag om erop uit te trekken. Het blijft droog, maar warmer dan 18 tot 20 graden wordt het voorlopig niet. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Moei.
2: Verkeersinformatie.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij het ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
2: 1 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Canadese premier Carney juicht een nadere samenwerking met de EU toe, zei hij in een toespraak in het Europees Parlement. Gisteren deed EU-voorzitter von der Leyen dat voorstel. Ze zei dat Canada het eerste buitengewone lid van de EU kan worden. Carney benadrukt dat het niet de bedoeling moet zijn om een nieuw blok op te richten als rivaal van de bestaande wereldmachten, zonder dat hij daarbij namen noemde. Het verkeer dat over de westelijke Zuurhofbrug in de A15 bij Rotterdam wil, moet nog minimaal 6 weken over de vluchtstrook rijden. Gisteren maakte Rijkswaterstaat bekend dat er scheuren in de brug zitten en daarom mag er minder verkeer overheen. Het is de bedoeling dat verkeer over de oostelijke Zuurhofbrug kan, maar die moet worden aangepast en dat gaat dus weken duren. Australië scherpt de visumregels aan om het aantal migranten terug te dringen. Zo wil de regering dat internationale studenten hun partner en eventuele kinderen niet meer mogen meenemen. Ook worden de regels voor backpackers aangescherpt om te voorkomen dat zij onbeperkt in Australië blijven door steeds een nieuw werkvisum aan te vragen. De regering wil het aantal migranten dat Australië jaarlijks binnenkomt verlagen van 300.000 naar 225.000. Volgens critici leggen de migranten een te grote druk op sociale voorzieningen en de woningmarkt. Voor het tweede jaar op rij groeit het aantal werkende Nederlanders niet meer, blijkt uit cijfers van het CBS. Ook worden er minder uren gewerkt, vooral door mannen. Vrouwen zijn juist iets meer gaan werken. In het tweede kwartaal werden 9,6 miljoen mensen, werkten 9,6 miljoen mensen in de leeftijd tussen 15 en 67 jaar. Het weer: vanuit het westen trekken buien over het land. Het wordt vanmiddag maximaal 18 graden. Morgen geregeld zon, maar vooral in het noorden morgenochtend een enkele bui. En het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Verkeersinformatie.
5: Mijn naam is Rijnbaard Mons van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: zoeken naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Wethouder Sanne de Wilde hoopt dat de sloop van gebouw De Trommel in het stadshart volgend jaar mei kan plaatsvinden. Op dit moment zitten er nog 3 huurders in het pand, maar er lopen gesprekken over verplaatsing. Het gebouw moet wijken voor nieuwbouw. In eerste instantie was daar een poppodium gepland in een groot gebouw gecombineerd met woningen, een hotel en een fietspakhuis. Maar er waren geen ontwikkelaars die zich daarvoor inschreven. Er moet dus een nieuwe aanbesteding komen voor de locatie in De Trommel. Tot die tijd zal het gebied een tijdelijke bestemming krijgen, zoals vergroening, een evenemententerrein of bijvoorbeeld als terrein voor bouwopslag voor andere bouwactiviteiten in het stadshart. Sebastiaan K. van nog maar 20 jaar oud krijgt voorwaardelijke jeugd-TBS met daarnaast een proeftijd van 2 jaar. Deze straf krijgt hij opgelegd voor zijn rol in de gewelddadige overval op juwelier Sibol in Bataviastad. Volgens de rechtbank is er niet aangetoond dat hij een belangrijke rol had bij de voorbereiding. Wel heeft hij de hamer geleverd waarmee de vitrines zijn ingeslagen. Naast de jeugd-TBS, waar hij behandeld wordt voor psychische problemen, heeft hij ook een werkstraf van 60 uur opgelegd gekregen voor een eerdere veroordeling. En hij mag de komende maanden niet in Bataviastad komen. Een enkel band zal dit controleren, zo bericht Omroep Flevoland. Het gedicht van deze week heet Pier plus Horizon en is geschreven door dijkdichter Derya Uzun. Ze schreef het naar aanleiding van de manifestatie Land Art Weekeind Flevoland en werd geïnspireerd door het kunstwerk Horizon van beeldend kunstenaar Paul de Kort. Als dijkdichter laat ze zich vooral leiden door de Persische dichters Rumi en Hafez, die gedreven werden door mystiek en spiritualiteit. Nog voor de zomer van volgend jaar start de bouw van 280 woningen in het Lelycenter, op de plek waar ooit het Maarlandhuis stond. Dat liet Michel Bakelaar dinsdag weten. Het gebouw wat er stond is gesloopt en het terrein is nu bouwrijp.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: De komende uren is het bewolkt in Lelystad. Van tijd tot tijd regent of motregent het. Daarbij is het tamelijk fris en waait het soms flink. Vanavond trekken de wolken en buien naar de oosten weg. De wind neemt iets in kracht af. Vannacht daalt de temperatuur tijdens brede opklaringen naar een graad of 12. Morgen is het beter. Het blijft meestal droog, de zon schijnt geregeld. Toch wordt het net als vandaag hooguit 18 graden bij matige westelijke wind. In de avond neemt de bewolking toe. Zaterdag hebben we net als vandaag te maken met veel bewolking, maar op wat gemiezer na is het meestal droog, alleen tijdens de avond is het nat. Zondag is de beste dag om erop uit te trekken. Het blijft droog, maar warmer dan 18 tot 20 graden wordt het voorlopig niet. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Moei.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij het ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Radio Lelystad. Dit is deze week de Radio

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: 2 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Duitsland gaat de grenscontroles aanpassen. De Duitse douane stopt met de controles op een vaste plek, zoals op de A7 bij Winschoten en de A37 bij Emmen. Er gaan nieuwe controles plaatsvinden op wisselende plekken en tijdstippen langs de hele grens. Zo moet de overlast van inwoners en het grensverkeer worden beperkt. Nederlandse gemeenten vroegen al langer om flexibele controles. Duitsland begon 2 jaar geleden met de grenscontroles om het aantal migranten terug te dringen. Maar daardoor ontstonden ook in Nederland dagelijks files en sluipverkeer. 4 verdachten die worden verdacht van betrokkenheid bij het schietincident in Overasselt blijven 3 maanden langer vastzitten. Een 5e blijft nog 30 dagen langer vast. Zo heeft de raadkamer van de rechtbank beslist. Bij het schietincident werd een beveiliger van 51 doodgeschoten. 2 agenten raakten gewond. Uiteindelijk zijn 35 verdachten aangehouden, vooral Nederlanders en Fransen. Deze week besloot de rechtbank het voorarrest van een aantal andere verdachten ook al te verlengen. En later vandaag wordt ook over nog een deel van de groep een besluit genomen. Er is in Nederland een 4e persoon overleden aan het Westnel-virus, meldt het RIVM. Het gaat om iemand die al ziek was en het virus kreeg via een bloedtransfusie. Sinds vorige week zijn er nu 10 nieuwe besmettingen vastgesteld. Officieel hebben nu 28 mensen in Nederland het virus, maar waarschijnlijk zijn het er duizenden, want niet iedereen merkt dat hij het virus heeft of laat zich testen. Bij de brand in het ziekenhuis in Pakistan, waarbij vorige maand 14 baby's omkwamen, waren de veiligheidsmaatregelen niet op orde. Zo waren er geen brandalarmen of sprinklers in het ziekenhuis in Islamabad. Ook waren vluchtroutes geblokkeerd, blijkt uit een overheidsrapport. De onderzoekers rekenen de ziekenhuisdirectie zwaar aan dat het zo mis kon gaan. Het weer. Vanmiddag trekken vanuit het westen buien over het land. Het is 14 tot 18 graden. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg en klaart het vaker op. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemiddag. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Wethouder Sanne de Wilde hoopt dat de sloop van gebouw De Trommel in het stadshart volgend jaar mei kan plaatsvinden. Op dit moment zitten er nog 3 huurders in het pand, maar er lopen gesprekken over verplaatsing. Het gebouw moet wijken voor nieuwbouw. In eerste instantie was daar een poppodium gepland in een groot gebouw gecombineerd met woningen, een hotel en een fietspakhuis. Maar er waren geen ontwikkelaars die zich daarvoor inschreven. Er moet dus een nieuwe aanbesteding komen voor de locatie in De Trommel. Tot die tijd zal het gebied een tijdelijke bestemming krijgen, zoals vergroening, een evenemententerrein of bijvoorbeeld als terrein voor bouwopslag voor andere bouwactiviteiten in het stadshart. Sebastiaan K. van nog maar 20 jaar oud krijgt voorwaardelijke jeugd-TBS met daarnaast een proeftijd van 2 jaar. Deze straf krijgt hij opgelegd voor zijn rol in de gewelddadige overval op juwelier Siebel in Bataviastad. Volgens de rechtbank is er niet aangetoond dat hij een belangrijke rol had bij de voorbereiding. Wel heeft hij de hamer geleverd waarmee de vitrines zijn ingeslagen. Naast de jeugd-TBS, waar hij behandeld wordt voor psychische problemen, heeft hij ook een werkstraf van 60 uur opgelegd gekregen voor een eerdere veroordeling. En hij mag de komende maanden niet in Bataviastad komen. Een enkel band zal dit controleren, zo bericht Omroep Flevoland. Het gedicht van deze week heet Pier plus Horizon en is geschreven door dijkdichter Derya Uzun. Ze schreef het naar aanleiding van de manifestatie Land Art Weekeind Flevoland en werd geïnspireerd door het kunstwerk Horizon van beeldend kunstenaar Paul de Kort. Als dijkdichter laat ze zich vooral leiden door de Persische dichters Rumi en Hafez, die gedreven werden door mystiek en spiritualiteit. Nog voor de zomer van volgend jaar start de bouw van 280 woningen in het Lelycenter, op de plek waar ooit het Maarlandhuis stond. Dat liet Michel Bakelaar dinsdag weten. Het gebouw wat er stond is gesloopt en het terrein is nu bouwrijp.
1: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: De komende uren is het bewolkt in Lelystad. Van tijd tot tijd regent of motregent het. Daarbij is het tamelijk fris en waait het soms flink. Vanavond trekken de wolken en buien naar de oosten weg. De wind neemt iets in kracht af. Vannacht daalt de temperatuur tijdens brede opklaringen naar een graad of 12. Morgen is het beter. Het blijft meestal droog. De zon schijnt geregeld. Toch wordt het net als vandaag hooguit 18 graden bij matige westelijke wind. In de avond neemt de bewolking toe. Zaterdag hebben we net als vandaag te maken met veel bewolking. Maar op wat gemiezer na is het meestal droog. Alleen tijdens de avond is het nat. Zondag is de beste dag om erop uit te trekken. Het blijft droog, maar warmer dan 18 tot 20 graden wordt het voorlopig niet. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Moei.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld heb je 10 minuten vertraging. Door bergingswerk is de rechter rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag
1: dichtbij. Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een man van 20 die 1,5 jaar geleden zijn moeder vermoordde, hoeft niet de cel in. Uit onderzoek blijkt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is en hij krijgt daarom TBS met dwangverpleging. Daarnaast ligt de rechtbank hem een maatregel op waardoor de man na zijn behandeling onder toezicht kan worden gesteld. De rechter acht hem behalve aan de moord op zijn moeder ook schuldig aan poging tot moord op zijn zus en brandstichting in de flat waar zijn moeder woonde. In het politieke debat in Den Haag over de Prinsjesdagstukken heeft premier Jette beloofd dat er 10 miljard extra komt voor het achterstallig onderhoud van bruggen en wegen. Afgelopen weken zijn er problemen ontdekt aan 4 bruggen in grote wegen, waardoor grote overlast ontstond voor het verkeer. Volgens Jette is dat extra geld bedoeld voor de komende jaren. Duitsland gaat de grenscontroles aanpassen. De Duitse douane stopt met de controles op een vaste plek, zoals op de A7 bij Winschoten en de A37 bij Emmen. Daarvoor in de plaats komen controles op wisselende plekken en tijdstippen langs de hele grens. Zo moet de overlast voor inwoners en het grensverkeer worden beperkt. Nederlandse gemeenten vroegen al langer om flexibele controles. Ierland doet komend jaar niet mee aan het Eurovisie Songfestival, heeft de Ierse omroep RTE bekendgemaakt. De omroep gaat het muziekevenement ook niet uitzenden. Ierland was dit jaar al een van de 5 landen die het Songfestival oversloegen vanwege de deelname van Israël. Dat standpunt blijft volgens de RTE ongewijzigd. Ierland is tot nu toe het enige land dat niet meedoet. Het weer vanuit het westen buien bij maximaal 18 graden. Morgen geregeld zon, maar vooral in het noorden een enkele bui en 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de N50 Zwolle Emmeloord heb je tussen Kampen en Ens in beide richtingen 10 minuten vertraging. De brug staat er even open. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
2: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
3: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren uit radiolelystad.nl.
2: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Wethouder Sanne de Wilde hoopt dat de sloop van gebouw De Trommel in het stadshart volgend jaar mei kan plaatsvinden. Op dit moment zitten er nog 3 huurders in het pand, maar er lopen gesprekken over verplaatsing. Het gebouw moet wijken voor nieuwbouw. In eerste instantie was daar een poppodium gepland in een groot gebouw gecombineerd met woningen, een hotel en een fietspakhuis. Maar er waren geen ontwikkelaars die zich daarvoor inschreven. Er moet dus een nieuwe aanbesteding komen voor de locatie in De Trommel. Tot die tijd zal het gebied een tijdelijke bestemming krijgen, zoals vergroening, een evenemententerrein of bijvoorbeeld als terrein voor bouwopslag voor andere bouwactiviteiten in het stadshart. Sebastiaan K. van nog maar 20 jaar oud krijgt voorwaardelijke jeugd-TBS met daarnaast een proeftijd van 2 jaar. Deze straf krijgt hij opgelegd voor zijn rol in de gewelddadige overval op juwelier Siebel in Bataviastad. Volgens de rechtbank is er niet aangetoond dat hij een belangrijke rol had bij de voorbereiding. Wel heeft hij de hamer geleverd waarmee de vitrines zijn ingeslagen. Naast de jeugd-TBS, waar hij behandeld wordt voor psychische problemen, heeft hij ook een werkstraf van 60 uur opgelegd gekregen voor een eerdere veroordeling, en hij mag de komende maanden niet in Bataviastad komen. Een enkel band zal dit controleren, zo bericht Omroep Flevoland. Het gedicht van deze week heet Pier plus Horizon en is geschreven door dijkdichter Derya Uzun. Ze schreef het naar aanleiding van de manifestatie Land Art Weekend Flevoland en werd geïnspireerd door het kunstwerk Horizon van beeldend kunstenaar Paul de Kort. Als dijkdichter laat ze zich vooral leiden door de Persische dichters Rumi en Hafez, die gedreven werden door mystiek en spiritualiteit. Nog voor de zomer van volgend jaar start de bouw van 280 woningen in het Lely Center, op de plek waar ooit het Maarlandhuis stond. Dat liet Michel Bakelaar dinsdag weten. Het gebouw wat er stond is gesloopt en het terrein is nu bouwrijp.
3: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: De komende uren is het bewolkt in Lelystad. Van tijd tot tijd regent of motregent het. Daarbij is het tamelijk fris en waait het soms flink. Vanavond trekken de wolken en buien naar het oosten weg. De wind neemt iets in kracht af. Vannacht daalt de temperatuur tijdens brede opklaringen naar een graad of 12. Morgen is het beter, het blijft meestal droog, de zon schijnt geregeld. Toch wordt het net als vandaag hooguit 18 graden bij matige westelijke wind. In de avond neemt de bewolking toe. Zaterdag hebben we net als vandaag te maken met veel bewolking, maar op wat gemiezer na is het meestal droog, alleen tijdens de avond is het nat. Zondag is de beste dag om erop uit te trekken. Het blijft droog, maar warmer dan 18 tot 20 graden wordt het voorlopig niet. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Moei.
3: Verkeersinformatie.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de N50 vanuit Emmeloord naar Zwolle heb je tussen Ens en Kampen Zuid 10 minuten extra nodig. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een man van 20 die anderhalf jaar geleden zijn moeder vermoordde in Den Haag hoeft niet de cel in. Uit onderzoek blijkt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is en hij krijgt daarom TBS met dwangverpleging. Daarnaast legt de rechtbank een maatregel op waardoor de man na zijn behandeling onder toezicht kan worden gesteld. De rechter acht hem behalve aan de moord op zijn moeder ook schuldig aan poging tot moord op zijn zus en brandstichting in de flat waar zijn moeder woonde. In het politieke debat in Den Haag over de Prinsjesdagstukken heeft premier Jette beloofd dat er 10 miljard extra komt voor het achterstallig onderhoud van bruggen en wegen. Afgelopen weken zijn er problemen ontdekt aan 4 bruggen in grote wegen, waardoor grote overlast ontstond voor het verkeer. Volgens Jette is het extra geld bedoeld voor de komende jaren. De premier zei ook dat hij opnieuw met oppositiepartijen wil praten om te komen tot brede steun voor de begroting van volgend jaar. Hij benadrukte wel dat het stikstofbeleid staat. 4 mannen die mogelijk betrokken waren bij het schietincident in Overasselt blijven 3 maanden langer vastzitten. Een 5e verdachte moet nog 30 dagen langer blijven, heeft de raadkamer van de rechtbank beslist. Bij het schietincident werd een beveiliger van 51 doodgeschoten. 2 agenten raakten gewond. Uiteindelijk zijn 35 verdachten aangehouden, vooral Nederlanders en Fransen. Polen heeft vanochtend een deel van het luchtruim gesloten vanwege Russische aanvallen op het westen van Oekraïne. Ook 2 vliegvelden gingen uit voorzorg dicht. Inmiddels zijn de maatregelen opgeheven. Er zouden geen drones in het Poolse luchtruim zijn geweest. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen schijnt de zon geregeld en het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Bij Barneveld is de vertraging 10 minuten. En op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein ook ruim 10 minuten vertraging. Evenals op de N50 Emmeloord-Zwolle bij Kampen-Zuid. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren uit radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij.
4: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
5: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Europese Commissie wil dat kinderen tussen de 13 en 15 jaar nog maar 1 uur schermtijd per dag krijgen op sociale media. Hun ouders moeten daar toestemming voor geven. Onder de 13 zouden kinderen helemaal geen toestemming moeten krijgen. Een man van 20 die 1,5 jaar geleden zijn moeder vermoordde in Den Haag krijgt geen cel, alleen tbs met dwangverpleging. De rechtbank acht hem ook schuldig aan poging tot moord en brandstichting. Uit onderzoek blijkt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is. Ierland doet volgend jaar niet mee aan het Eurovisie Songfestival vanwege de deelname van Israël. Ierland is het eerste land dat definitief afhaakt voor de komende editie. In Nederland heeft AfroTros zich teruggetrokken, maar een andere omroep kan zich nog aanmelden. Het weer, morgen geregeld zon bij 17 tot 20 graden.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
6: Wethouder Sanne de Wilde hoopt dat de sloop van gebouw De Trommel in het stadshart volgend jaar mei kan plaatsvinden. Op dit moment zitten er nog 3 huurders in het pand, maar er lopen gesprekken over verplaatsing. Het gebouw moet wijken voor nieuwbouw. In eerste instantie was daar een poppodium gepland in een groot gebouw gecombineerd met woningen, een hotel en een fietspakhuis. Maar er waren geen ontwikkelaars die zich daarvoor inschreven. Er moet dus een nieuwe aanbesteding komen voor de locatie in De Trommel. Tot die tijd zal het gebied een tijdelijke bestemming krijgen, zoals vergroening, een evenemententerrein of bijvoorbeeld als terrein voor bouwopslag voor andere bouwactiviteiten in het stadshart. Sebastiaan K. van nog maar 20 jaar oud krijgt voorwaardelijke jeugd-TBS met daarnaast een proeftijd van 2 jaar. Deze straf krijgt hij opgelegd voor zijn rol in de gewelddadige overval op juwelier Sibol in Bataviastad. Volgens de rechtbank is er niet aangetoond dat hij een belangrijke rol had bij de voorbereiding. Wel heeft hij de hamer geleverd waarmee de vitrines zijn ingeslagen. Naast de jeugd-TBS, waar hij behandeld wordt voor psychische problemen, heeft hij ook een werkstraf van 60 uur opgelegd gekregen voor een eerdere veroordeling, en hij mag de komende maanden niet in Bataviastad komen. Een enkel band zal dit controleren, zo bericht Omroep Flevoland. Het gedicht van deze week heet Pier plus Horizon en is geschreven door dijkdichter Derya Uzun. Ze schreef het naar aanleiding van de manifestatie Land Art Weekend Flevoland en werd geïnspireerd door het kunstwerk Horizon van beeldend kunstenaar Paul de Kort. Als dijkdichter laat ze zich vooral leiden door de Persische dichters Rumi en Hafez, die gedreven werden door mystiek en spiritualiteit. Nog voor de zomer van volgend jaar start de bouw van 280 woningen in het Lely Center, op de plek waar ooit het Maarlandhuis stond. Dat liet Michel Bakelaar dinsdag weten. Het gebouw wat er stond is gesloopt en het terrein is nu bouwrijp.
2: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
7: De komende uren is het bewolkt in Lelystad. Van tijd tot tijd regent of motregent het. Daarbij is het tamelijk fris en waait het soms flink. Vanavond trekken de wolken en buien naar het oosten weg. De wind neemt iets in kracht af. Vannacht daalt de temperatuur tijdens brede opklaringen naar een graad of 12. Morgen is het beter. Het blijft meestal droog. De zon schijnt geregeld. Toch wordt het net als vandaag hooguit 18 graden bij matige westelijke wind. In de avond neemt de bewolking toe. Zaterdag hebben we net als vandaag te maken met veel bewolking. Maar op wat gemiezer na is het meestal droog. Alleen tijdens de avond is het nat. Zondag is de beste dag om erop uit te trekken. Het blijft droog, maar warmer dan 18 tot 20 graden wordt het voorlopig niet. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Moei.
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A50 Arnhem-Oss staat tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 12 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
1: 5 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Europese Commissie wil dat kinderen tussen de 13 en 15 jaar nog maar 1 uur schermtijd per dag krijgen op sociale media. Hun ouders moeten daar toestemming voor geven. Onder de 13 jaar zouden kinderen helemaal geen toestemming meer moeten krijgen. Dat staat in de Kids Act, een wetsvoorstel van de Europese Commissie. Ook komt er een verbod op verslavende games en mogen kinderen niet onbeperkt aanbevolen video's voorgeschoteld krijgen. En hun profielen moeten standaard op privé staan. De wet moet nog worden goedgekeurd door de Europese landen en het Europees Parlement. Een vrouw die een burkini droeg in een sauna in het Gelderse Hierde is onterecht weggestuurd. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. Op bepaalde dagen is het volgens de sauna toegestaan om een badpak of zwembroek te dragen. Kleding die het hele lichaam bedekt, zoals een burkini, mag niet, omdat het niet hygiënisch zou zijn. Maar volgens het college is daar weinig bewijs voor en zijn de regels voor islamitische vrouwen daardoor discriminerend. Uitspraken van het College voor de Rechten van de Mens zijn niet bindend. Polen heeft vanochtend een deel van het luchtruim gesloten vanwege Russische aanvallen op het westen van Oekraïne. Ook twee vliegvelden gingen uit voorzorg dicht. Inmiddels zijn de maatregelen opgeheven en zouden geen drones in het Poolse luchtruim zijn geweest. Een man van 20 die 1,5 jaar geleden zijn moeder vermoordde in Den Haag hoeft niet de gevangenis in. Uit onderzoek blijkt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is. Daarom krijgt hij TBS met dwangverpleging. Daarnaast legt de rechtbank een maatregel op waardoor de man na zijn behandeling onder toezicht kan worden gesteld. De rechter acht hem behalve aan de moord op zijn moeder ook schuldig aan poging tot moord op zijn zus en brandstichting in de flat waar zijn moeder woonde. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen schijnt de zon geregeld en het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 80 kilometer file in de regio. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Voorthuizen 10 minuten. A12 Utrecht-Duitse grens bij Zevenaar een kwartier. En op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein ook een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
1: Lelystad. Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
3: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnische installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
2: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
4: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Europese Commissie wil dat kinderen nog maar 1 uur schermtijd per dag krijgen. Dat staat in een wetsvoorstel waar vandaag de details van bekend zijn gemaakt. Ook komt er een verbod op verslavende games en eindeloos doorscrollen voor kinderen tot 15 jaar. Unilever heeft verzorgingsmerk Zwitsal verkocht aan Royal Sanders, bekend van merken als het Melkmeisje van Gils en Odorex. Hoeveel geld ervoor is betaald, is niet bekendgemaakt. Ierland doet volgend jaar niet mee aan het Eurovisie Songfestival vanwege de deelname van Israël. Ierland is het eerste land dat definitief afhaakt voor de komende editie. Het weer, nu nog buien, maar vannacht droog. Morgen schijnt dan geregeld de zon bij een graad of 19.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
5: Wethouder Sanne de Wilde hoopt dat de sloop van gebouw De Trommel in het stadshart volgend jaar mei kan plaatsvinden. Op dit moment zitten er nog 3 huurders in het pand, maar er lopen gesprekken over verplaatsing. Het gebouw moet wijken voor nieuwbouw. In eerste instantie was daar een poppodium gepland in een groot gebouw gecombineerd met woningen, een hotel en een fietspakhuis. Maar er waren geen ontwikkelaars die zich daarvoor inschreven. Er moet dus een nieuwe aanbesteding komen voor de locatie in De Trommel. Tot die tijd zal het gebied een tijdelijke bestemming krijgen, zoals vergroening, een evenemententerrein of bijvoorbeeld als terrein voor bouwopslag voor andere bouwactiviteiten in het stadshart. Sebastiaan K. van nog maar 20 jaar oud krijgt voorwaardelijke jeugd-TBS met daarnaast een proeftijd van 2 jaar. Deze straf krijgt hij opgelegd voor zijn rol in de gewelddadige overval op juwelier Sibol in Bataviastad. Volgens de rechtbank is er niet aangetoond dat hij een belangrijke rol had bij de voorbereiding. Wel heeft hij de hamer geleverd waarmee de vitrines zijn ingeslagen. Naast de jeugd-TBS, waar hij behandeld wordt voor psychische problemen, heeft hij ook een werkstraf van 60 uur opgelegd gekregen voor een eerdere veroordeling. En hij mag de komende maanden niet in Bataviastad komen. Een enkel band zal dit controleren, zo bericht Omroep Flevoland. Het gedicht van deze week heet Pier plus Horizon en is geschreven door dijkdichter Derya Uzun. Ze schreef het naar aanleiding van de manifestatie Land Art Weekend Flevoland en werd geïnspireerd door het kunstwerk Horizon van beeldend kunstenaar Paul de Kort. Als dijkdichter laat ze zich vooral leiden door de Persische dichters Rumi en Hafez, die gedreven werden door mystiek en spiritualiteit. Nog voor de zomer van volgend jaar start de bouw van 280 woningen in het Lely Center, op de plek waar ooit het Maarlandhuis stond. Dat liet Michel Bakelaar dinsdag weten. Het gebouw wat er stond is gesloopt en het terrein is nu bouwrijp.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
6: De komende uren is het bewolkt in Lelystad. Van tijd tot tijd regent of motregent het. Daarbij is het tamelijk fris en waait het soms flink. Vanavond trekken de wolken en buien naar het oosten weg. De wind neemt iets in kracht af. Vannacht daalt de temperatuur tijdens brede opklaringen naar een graad of 12. Morgen is het beter. Het blijft meestal droog, de zon schijnt geregeld. Toch wordt het net als vandaag hooguit 18 graden bij matige westelijke wind. In de avond neemt de bewolking toe. Zaterdag hebben we net als vandaag te maken met veel bewolking, maar op wat gemiezer na is het meestal droog, alleen tijdens de avond is het nat. Zondag is de beste dag om erop uit te trekken. Het blijft droog, maar warmer dan 18 tot 20 graden wordt het voorlopig niet. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Moei.
0: Verkeersinformatie.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat in totaal 120 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu meer dan 10 minuten tijdverlies. Op de A12 Utrecht-Duitse grens tussen Arnhem en Zevenaar 20 minuten. Op de A12 Duitse grens Utrecht tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijshoort is de vertraging ruim 10 minuten. En op de A50 Arnhem-Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein sta je nu een kwartier in de file. De rest van de files levert niet veel meer dan een minuut of 5 vertraging op. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 6 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Criminelen maken nog steeds op grote schaal misbruik van zorgbudgetten. Alleen al in Oost-Nederland ging het tussen 2020 en 2024 om 71 miljoen euro aan fraude, meldt het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum aan Nieuwsuur. De onderzoekers denken dat het werkelijke fraudebedrag veel hoger ligt. Volgens een schatting van het Openbaar Ministerie verdwijnt er jaarlijks 10 miljard euro aan zorggeld in de zakken van criminelen. Bloedleverancier Sanquin test vanaf morgen alle donorbloed op besmetting met het West-Nijl-virus. Aanleiding is de besmetting van een patiënt die het virus bij een bloedtransfusie heeft opgelopen. Die persoon overleed, maar of dat door het virus komt is niet bekend. De patiënt was al ziek. Het is volgens het RIVM de vierde persoon die besmet was met het West-Nijl-virus en is overleden. Sinds vorige week zijn er 10 nieuwe besmettingen vastgesteld, maar niet iedereen merkt dat hij het virus heeft. Voor de meeste mensen is het ongevaarlijk. De 19-jarige man die deze week is aangehouden voor een aanranding in Den Hoorn heeft ook 5 andere incidenten in de omgeving van Delft bekend. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De afgelopen maanden werden meerdere vrouwen mishandeld en aangerand bij recreatiegebied Delftse Hout. Bij sommige incidenten is DNA gevonden en dat matcht met het DNA van de verdachte, zegt het OM. Vandaag werd bepaald dat de verdachte langer vast blijft zitten. In de Duitse stad Frankfurt is opnieuw iemand overleden aan malaria. Het is de 3e dode in korte tijd. Deze zomer zijn 2 medewerkers van de luchthaven in Frankfurt overleden. De persoon die nu aan malaria is gestorven werkte niet op de luchthaven, maar woonde er wel in de buurt. Malaria wordt door muggen verspreid. Er is nog een geval van malaria bekend in de Duitse stad en die persoon is nog in leven. Het virus is waarschijnlijk in Frankfurt terechtgekomen via een mug die met een vliegtuig is meegereisd. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen schijnt de zon geregeld bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Bij Voorthuizen is de verdraging 10 minuten. Ook 10 minuten extra reistijd op de A12 Utrecht-Duitse grens bij Duiven. Op de A28 Amersfoort-Utrecht bij Utrecht 10 minuten. Op de A50 Arnhem-Oss. Er zijn kwartierende file tussen knooppunt Grijshoort en Heteren. Ook een kwartier op de A50 van Arnhem naar Oss bij Ravenstein. En op de N785 Velp Arnhem voor de aansluiting met de N224 ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: zoeken naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 5156 7311. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
3: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een 19-jarige man die deze week is aangehouden voor een aanranding in Den Hoorn heeft ook 5 andere incidenten in de omgeving van Delft bekend. De afgelopen maanden werden daar meerdere vrouwen mishandeld en aangerand. Bloedleverancier Sanquin gaat vanaf morgen alle donorbloed testen op het West-Nijl-virus. Onlangs overleed iemand die het virus via een bloedtransfusie had opgelopen. Voor de meeste mensen is het virus niet gevaarlijk. De Europese Commissie wil dat kinderen nog maar 1 uur schermtijd per dag krijgen op sociale media. Dat staat in een wetsvoorstel waar vandaag de details van bekend zijn gemaakt. Ook komt er een verbod op verslavende games en eindeloos doorscrollen. Het weer, nu nog buien, maar vannacht droog. Morgen schijnt de zon geregeld bij 19 graden.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Wethouder Sanne de Wilde hoopt dat de sloop van gebouw De Trommel in het stadshart volgend jaar mei kan plaatsvinden. Op dit moment zitten er nog 3 huurders in het pand, maar er lopen gesprekken over verplaatsing. Het gebouw moet wijken voor nieuwbouw. In eerste instantie was daar een poppodium gepland in een groot gebouw gecombineerd met woningen, een hotel en een fietspakhuis. Maar er waren geen ontwikkelaars die zich daarvoor inschreven. Er moet dus een nieuwe aanbesteding komen voor de locatie in De Trommel. Tot die tijd zal het gebied een tijdelijke bestemming krijgen, zoals vergroening, een evenemententerrein of bijvoorbeeld als terrein voor bouwopslag voor andere bouwactiviteiten in het stadshart. Sebastiaan K. van nog maar 20 jaar oud krijgt voorwaardelijke jeugd-TBS met daarnaast een proeftijd van 2 jaar. Deze straf krijgt hij opgelegd voor zijn rol in de gewelddadige overval op juwelier Sibol in Bataviastad. Volgens de rechtbank is er niet aangetoond dat hij een belangrijke rol had bij de voorbereiding. Wel heeft hij de hamer geleverd waarmee de vitrines zijn ingeslagen. Naast de jeugd-TBS, waar hij behandeld wordt voor psychische problemen, heeft hij ook een werkstraf van 60 uur opgelegd gekregen voor een eerdere veroordeling. En hij mag de komende maanden niet in Bataviastad komen. Een enkel band zal dit controleren, zo bericht Omroep Flevoland. Het gedicht van deze week heet Pier plus Horizon en is geschreven door dijkdichter Derya Uzun. Ze schreef het naar aanleiding van de manifestatie Land Art Weekend Flevoland en werd geïnspireerd door het kunstwerk Horizon van beeldend kunstenaar Paul de Kort. Als dijkdichter laat ze zich vooral leiden door de Persische dichters Rumi en Hafez, die gedreven werden door mystiek en spiritualiteit. Nog voor de zomer van volgend jaar start de bouw van 280 woningen in het Lely Center, op de plek waar ooit het Maarlandhuis stond. Dat liet Michel Bakelaar dinsdag weten. Het gebouw wat er stond is gesloopt en het terrein is nu bouwrijp.
1: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: De komende uren is het bewolkt in Lelystad. Van tijd tot tijd regent of motregent het. Daarbij is het tamelijk fris en waait het soms flink. Vanavond trekken de wolken en buien naar het oosten weg. De wind neemt iets in kracht af. Vannacht daalt de temperatuur tijdens brede opklaringen naar een graad of 12. Morgen is het beter, het blijft meestal droog, de zon schijnt geregeld. Toch wordt het net als vandaag hooguit 18 graden bij matige westelijke wind. In de avond neemt de bewolking toe. Zaterdag hebben we net als vandaag te maken met veel bewolking. Maar op wat gemiezer na is het meestal droog. Alleen tijdens de avond is het nat. Zondag is de beste dag om erop uit te trekken. Het blijft droog, maar warmer dan 18 tot 20 graden wordt het voorlopig niet. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat nog file op de A50 Arnhem-Os. Bij Ravenstein is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
1: 7 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Volgens het OM verdwijnt elk jaar zo'n 10 miljard euro aan zorggeld naar criminelen. Ze maken misbruik van zorgbudgetten, bijvoorbeeld via zorginstellingen die helemaal geen zorg leveren. Alleen al in Oost-Nederland ging het tussen 2020 en 2024 om 71 miljoen euro aan fraude, meldt Nieuwsuur. Onderzoekers denken dat het werkelijke fraudebedrag veel hoger ligt. De man van 19 die deze week is aangehouden voor een aanranding in Den Hoorn heeft ook 5 andere incidenten in de omgeving van Delft bekend. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De afgelopen maanden werden meerdere vrouwen mishandeld en aangerand bij recreatiegebied Delftse Hout. Bij sommige incidenten is DNA gevonden. Dat matcht met het DNA van de verdachte, zegt het OM. Vandaag werd bepaald dat de verdachte langer vast blijft zitten. De politie in Zuid-Afrika heeft in de buurt van Johannesburg een 9e lichaam van een dode vrouw gevonden. Er zijn vermoedens dat er een seriemoordenaar actief is. De eerste vrouw werd half juli gevonden en daarna volgden er nog 8. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. Alle gevallen zijn in de buurt van het vliegveld. De Zuid-Afrikaanse politie onderzoekt of er een verband is tussen de moorden. NEC speelt vanavond de Europa League-wedstrijd tegen de Italiaanse topclub Juventus. In totaal zijn meer dan 2000 supporters uit Nijmegen naar Turijn gereisd. De fans genieten daar terwijl de spanning stijgt.
5: De sfeer zit er goed in, daar ligt het in ieder geval niet aan. Dus, en nu de spelers vanavond, hè?
6: Het is natuurlijk een historische dag, vooral voor NEC. Ik denk heel eerlijk gezegd dat Juventus niet zo opkijkt van NEC, maar andersom wel natuurlijk, de oude dame. Dus het is fantastisch.
4: De wedstrijd tussen NEC en Juventus start om 9 uur. Het weer, nog steeds vallen er buien. In de loop van de avond trekken die weg. En vannacht is het dan grotendeels droog. Morgen een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Verkeersinformatie.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
8: Dance Classics met Martin Rodeburg.

voordat je het weet is het alweer donderdagavond. Het is 7 uur geweest. Het is tijd voor Dance Classics hier bij Radio Lelystad. Mijn naam is inderdaad Martin Rodenburg. Daar komen er 2 uur bij je. Want elke donderdagavond bij Radio Lelystad van 7 tot 9. Even 2 uur lang back in time met hele mooie uitvoeringen. Weer bijzondere nummers. De opening was al lekker, hè? Jackie Moore, This Time Baby, een speciale 12-inch uitvoering. Wat heb ik nog meer voor je? Natuurlijk komt hij weer voorbij, DJ Cease. Dat zal meestal rond de klok van 19:30. Dan een kwartiertje later hebben we tijd voor Ron Buschoten met zijn Summit Mix. En dat is nummer 10. Dus de 10e week alweer dat hij meedraait hier bij Radio Lelystad. Daar zijn we erg blij mee, want hij heeft een hele mooie mixen gemaakt. En een hele hoop mixen gemaakt. Voor de rest zie ik staan The Boys Town Gang, Block and Crown, The Freeze met het hele bekende Loose Ends, Michael Jackson. Fijn, je moet gewoon lekker luisteren, want de muziek spat zometeen je speakers weer uit. Goed, laten we maar meteen een start maken, want we zitten hier per slotverrekening voor de muziek. De disco queen aller tijden, natuurlijk Donna Summer, heeft een mooi duet gezongen met Brooklyn Dreams. En de kenners die weten al wel over welke plaat ik het heb. Het leuke is wel dat dit nummer een unreleased version is. Oftewel, dit nummer is nooit uitgebracht, maar is toch op een of andere manier bij ons bij Radio Lelystad terechtgekomen.

disco queen die helaas niet meer onder ons is, Donna Summer. Mooi duetje samen met Brooklyn Dreams, het nummer Heaven Knows. Volgens mij komt het uit, staat hij op de soundtrack van de film Thank God It's Friday. Neon op Zetzeer. Wel heel erg lekker. Het begon voor haar allemaal, wat was het, 74 of zo. Met Ladies of the Night en Love to Love You was ook zo'n bekende. Ik weet nog dat ze optrad in een programma van Chef Van Oekel in de tijd. Die naam is me even ontschoten, maar haar muziek niet. Donna Summer dus, deze keer samen met Brooklyn Dreams.

Absoluut. Van origine geen discoplaat, absoluut niet hoor. Climby Fisher scoorde een grote hit met het nummer Love Changes Everything. Ja,

0: een bijzondere uitvoering is van een pophit van Climie Fisher. Dat nummer kennen we allemaal, Love Changes Everything. En ze noemen het hier dan de house mix. Ik vind het weinig house aan, het is gewoon lekker dance. Met een stevig baslijntje erin, Love Changes Everything.
1: Mooi.
0: We gaan eens even kijken, de plaat en zijn verhaal. Dat lijkt me wel een heel erg mooie. En waar heb je het dan over, Martin? Nou, dat ga ik je nu vertellen. Het nummer is geschreven door Steve Porcaro. En het was de toetsenist van de band Toto. Je weet wel, Hold the Line, Rosanna, enzovoort, enzovoort. Die man had een nummer geschreven voor de band Toto. En dat lag al op de plank, stond al op een cd-bandje. Totdat Quincy Jones hem belde. Je weet wel, producer van en maakt zelf ook lekkere muziek. Hij was bezig met het album Thriller van Michael Jackson. En hij zei tegen Steve Porcaro, ik wil dat jij een nummer voor ons schrijft. Maar goed, Steve Porcaro, de bandleden van Toto ook, dat waren nog broekies. Maar Steve Porcaro die kon natuurlijk geen nee zeggen, want het was wel de grote Quincy Jones voor de grote Michael Jackson. Zo gezegd, zo gedaan. Dus die had een nummer geschreven. Quincy Jones was dat aan het luisteren. Op een cd-mandje ging dat toen nog met Michael Jackson samen. En ze vonden het helemaal niks. Ze waren er nog even over in discussie. En toen begon er een nummer te spelen, wat dus van de band Toto was. Ook geschreven door Steve Porcaro. En ja, dat was het. Je zegt Steve Porcaro, dat gaat niet gebeuren. Dat is een nummer van Toto, dat gaan wij spelen. Nou, zegt Quincy Jones. Gaat niet gebeuren. Dit wordt een nummer op het album Thriller van Michael Jackson. Ja, en Steve Porcaro die zei ook, hij zegt tegen de grote Quincy Jones, durven wij als broekies niet nee te zeggen. Zo geschiedde dus een nummer van Toto, werd dus gebruikt, geschreven, een hit van gemaakt. Door Michael Jackson, dat is natuurlijk niet geschreven, maar Michael Jackson scoorde er een grote hit mee. En toen is het later nog een keertje gecoverd door Block & Crown. En die kwam volgens mij in Nederland. Nou, daar gaan we naar luisteren. De versie van Block & Crown, het nummer Human Nature. Een extended mix-uitvoering hier bij Dance Classics Radio Lelystad.

een hit door Michael Jackson. En dit is de cover van Block & Crown. The Extended Mix, uitvoering van het nummer Human Nature. En het verhaal zit eigenlijk nog veel dieper, maar ga ik je verder niks over vertellen. Misschien komt dat nog wel eens een keer als we het origineel draaien. Van Michael Jackson dan, hè. Toto is nou niet echt een dance classic band. Laten we het daar maar op houden. Even kijken hoe laat leven. Ja, het is tijd voor de mix van DJ Seize. De remix, The Boys Town Gang. En dit nummer kennen we allemaal.

heel bijzonder nummer van de Boys Town Gang. Hier bij Dance Classics en Radio Lelystad. Een mooie remix uitvoering van DJ Cease. Die elke week voorbij komt zo rond de klok van 7:30. Ja. Wat vond je ervan? Ik vond hem wel lekker. Er zijn verschillende uitvoeringen van. En deze mag daar, ja, zeker bij. Pas er uitstekend tussen. De remix van DJ Cease voor deze donderdagavond hebben we zo nog rond Bunschoten met zijn Summit Mix nummer 10. En ook dat is een hele lekkere. Van Cruise in the Streets gaan we even wandelen in de regen. Maar ja, daar houden wij niet zo van. Eruption wel.

mogen ze van hem draaien hier bij Radio Lelystad. Nummer 10 dus, wat ga je horen? Princess onder andere, het is in willekeurige volgorde. Princess met Samia, number 1. Sheena Easton, What Comes Naturally. De a cappella uitvoering. Loose Ends Hanging on a String. Zunga Zeng van K7. Champagne in the Heat of the Night. Jackie Graham, Set Me Free. New Edition, Once in a Lifetime Groove. En de Skrilly Polity hoor je ook nog met Boom, There She Was. Laten we er maar naar luisteren. Ron Bunschoten met zijn Summit Mix deel. Of nummer 10, moet ik zeggen.

10 alweer. De Retro Classics en Modern Jams. In elkaar gezet door Ron Bunschoten. Ron, dankjewel. Hij was weer overheerlijk. Hier houden wij wel van. Zijn we meteen toegekomen aan het laatste nummer van het eerste uurtje Dance Classics hier bij Radio Lelystad. En dat gaat er eentje worden van Laura Brannigan. En dat nummer, dat kennen we wel. Ook een speciale uitvoering. De DJ Alex Neo remix uitvoering van het nummer Self Control.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De familie van Alfredo Gulu, die zaterdagavond in Rotterdam overleed nadat hij was aangehouden, heeft aangifte gedaan tegen de politie. Dat bevestigt de advocaat van de familie aan de NOS. Gulu werd zaterdagavond aangehouden omdat hij zich niet kon legitimeren. Op beelden was te zien hoe hij hardhandig tegen de grond werd gedrukt en om hulp roept. Kort daarna overleed hij. De familie stelt dat er sprake is van doodslag en dat de politie beter had moeten weten. De politie in Zuid-Afrika heeft in de buurt van Johannesburg een 9e lichaam van een dode vrouw gevonden. Er zijn vermoedens dat er een seriemoordenaar actief is. Correspondent Alice van Gelder.
2: Bij verschillende slachtoffers zijn de lichamen ook gedeeltelijk ontkleed gevonden. Ook met zichtbare verwondingen. Er zijn ook aanwijzingen voor seksueel geweld. Ook zegt de politie, ja, ze zijn allemaal dus in dezelfde regio gevonden. En allemaal ook in een relatief kort tijdsbestek.
1: De Zuid-Afrikaanse politie doet nog onderzoek naar de moorden. Een man is vanmiddag in een hoogspanningsmast in Beek in Limburg geklommen. De politie probeert hem al uren naar beneden te krijgen. De man zit bijna in de top van de mast op tientallen meters hoogte. Waarom hij in de mast is geklommen is niet bekend. Onderhandelaars van de politie zijn aanwezig, net als een traumahelikopter en de brandweer. Bloedleverancier Sanquin gaat vanaf morgen alle donorbloed testen op het West-Nijl-virus vanwege de besmettingen in Nederland. Volgens de bloedbank zal het testen niet tot extra drukte leiden.
3: Ze hebben natuurlijk al standaard testen op alle bloeddonaties, hepatitis, HIV. En binnen diezelfde termijn komt ook de uitslag op deze test.
1: Onlangs overleed iemand die het West-Nijl-virus via een bloedtransfusie had opgelopen. Het is niet bekend of het virus ook de doodsoorzaak was. De persoon was al ziek. Het weer, nog steeds vallen er buien. In de loop van de avond trekken die weg. En vannacht is het dan grotendeels droog. Morgen nog een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. En het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land viel op de A6 van Lelystad naar Emmeloord. Tussen Lelystad-Noord en de Ketelbrug staat 2 kilometer file door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht, de vertraging is 10 minuten. Verderop, bij knooppunt Emmeloord, is de weg een tijdje dicht geweest door een ongeluk, maar is daar nu weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
5: Hi, this is Barry White, and you're listening to the baddest soul jock in all of Europe, right on.

Jesus scoorde een hele grote hit met nummer I.O.U. De uitvoering die je hoorde komt van de Australiër Dr. Packer. Komt uit Perth, Australië. Die extended remix van dit nummer. En dat doet hij heel erg goed. Hij heeft er een behoorlijk aantal gemaakt. En ik moet zeggen, petje aan, ik doe het hem niet na. We zitten in het tweede uurtje Dance Classics hier bij Radio Lelystad met weer heel veel lekkere muziek. Ook weer een speciale uitvoering. Ken's 2021 New Disco Mix uitvoering. Dus 5 jaar oud, zeg maar. Het nummer is natuurlijk veel ouder. Het is de band Loose Ends. Met het overbekende Hanging on a String.

Bijzondere uitvoering hoor, deze Kent 2021 nu disco mix uitvoering van het nummer Hanging on a String. Loose Ends hier bij Dance Classics Radio Lelystad. Ik heb nog veel nummers staan, dus we gaan gauw snel verder. Ja, als je het over Michael Jackson hebt, dan kan je gewoon 2 uur mee vullen met hits. En dan kan je ze nog niet eens allemaal draaien. Er worden ook veel speciale werkjes van uitgebracht of gemaakt. Een van zijn grote hits was natuurlijk het nummer Beat It. We gaan naar een mooie clubmix, een extended clubmix. Dus hij is wat langer dan dat je gewend bent. Lucien Vrolijk, de 40th anniversary extended clubmix uitvoering van het nummer Beat It. En dan heb je het natuurlijk over Michael Jackson.

akkoord over deze Beat It. Maar wat een bijzondere uitvoering. De uitvoering van Lucien Vrolijk. De 40th Anniversary Extended Club Mix uitvoering hier bij Dance Classics Radio Lelystad. Ik heb zo meteen nog een hele mooie van je. Het Prince. En ook die is fantastisch gemaakt. Door niemand minder dan Ben Liebrand. Nou, dan weet je wel hoe laat het is. Dan moet hij zeker klinken. We zitten in het tweede uurtje disco geweld hier bij Radio Lelystad. Elke donderdagavond van 7 tot 9. 2 uur lang even lekker back in time. We gaan naar de Pieter Jacques Band toe. Een beetje Italo-achtige plaat This Night.

voor eerst die leuke zomerse Italo-plaat This Night van de Peter Jacques Band. Ik ken hem onder andere van die hele grote Going Dancing Down the Street. Erg populair nummer. Deze uitvoering van Robin Springer, wat verser. Zeker niet uit de 70s, 80s uitvoering. Nee, is misschien dit jaar, 2026, het nummer If I Can't Have You. En dat is natuurlijk een oudje van Yvonne Elliman. Even in een soort met van slow groove gestart. Mooi, gestoken. Ik moet zeggen, ik noemde hem al even Prince. Deze uitvoering moet je even horen van Prince, het nummer Let's Go Crazy.

mee van je stoel afgevallen dat je Prince draait. Ik ben niet zo'n giga-fan van Prince, maar dit is toch wel erg lekker gedaan door niemand minder dan Ben Liebrand. Een speciale uitvoering van het nummer Let's Go Crazy van Prince. Maar het waren eigenlijk twee nummers door elkaar die je hoorde. Namelijk Prince en Wally Badarou. Met het nummer Chief Inspector. Daar hoor je veel de muziek van. En natuurlijk Let's Go Crazy. Erg lekker gedaan, maar dat kan ook niet anders als Ben Liebrand er met zijn vingers heeft aangezeten. Maar we gaan snel verder met ook een klassiekertje wel van The Three Degrees.

Radio Lelystad, de 3 Degrees natuurlijk. In een wat later stadium, want die maken al volgens mij sinds eind jaren 60 al fantastische soulmuziek. En zo overgegaan in de disco, heerlijk. Hier houden wij wel van, en dat geldt zeker voor de volgende plaat. We kennen de band Total Contrast. Hun eerste grote bekende plaat was toch wel deze. Een mooie, lange uitvoering van het nummer Takes a Little Time.

was toch wel het meest bekende nummer van Pearl Contrast hier bij Dance Classics Radio Lelystad. Het nummer Takes a Little Time in een wat langere uitvoering. Wat zeg ik, gewoon 8 minuten. En dan was je wel blij als je een 12-inch kocht die 8 minuten duurde. Dan was je echt wel blij. Ik heb het ook wel minder meegemaakt. Dan was hij net een minuut langer als de radio-edit, zoals we dat zo mooi noemen. De radio-uitvoering die je dus op de radio hoort. Ja, en dan voelde je je wel een beetje bekocht, want je betaalde er wel wat meer voor als een singeltje. Mooi, we zijn toegekomen aan het laatste nummer hier bij Dance Classics Radio Lelystad. En dat gaat ook wel een bekende worden. Misschien ook wel in een iets wat andere uitvoering. Herb Albert deed het samen met Janet Jackson in het nummer Diamonds. Ik wens je nog een fijne avond en graag tot de volgende keer. What you want? Diamonds! What you want? Diamonds!

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Criminelen maken nog steeds op grote schaal misbruik van zorgbudgetten. Alleen al in Oost-Nederland ging het tussen 2020 en 2024 om 71 miljoen euro aan fraude. Dat meldt het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum aan Nieuwsuur. Onderzoekers denken dat het werkelijke fraudebedrag veel hoger ligt. Volgens een schatting van het Openbaar Ministerie verdwijnt er jaarlijks 10 miljard euro aan zorggeld in de zakken van criminelen. Zo voor het zorgverzekeraar Mens is honderdduizenden euro's terug van een zorginstelling in Aalten in de Achterhoek. Die kreeg geld, maar leverde geen zorg, zegt het centrum. In Frankfurt is opnieuw iemand overleden aan malaria. Het is de derde dode in korte tijd. Na twee vliegveldmedewerkers is nu iemand overleden die vlakbij de luchthaven woont. Deze buurtbewoner maakt zich zorgen.
2: Mir macht es persönlich sehr große Sorge. Der ganze Familie macht es eigentlich große Sorge. Wir haben alle Panik in Spanien zurzeit. Und ich denke mir, wir werden alle auf uns selber aufpassen müssen.
1: Waarschijnlijk is het virus in Duitsland terechtgekomen via een mug die meereisde in een vliegtuig naar Frankfurt. Een man is overleden nadat hij in het Limburgse Beek uit een hoogspanningsmast is gesprongen. De man klom vanmiddag omhoog en bleef daar urenlang zitten. De politie deed pogingen hem weer naar beneden te krijgen. Toen leden van een hulpdienst de man uit de mast wilden halen, sprong hij van zo'n 38 meter hoogte. Na de sprong is nog geprobeerd de man te reanimeren, maar dat was volgens de politie tevergeefs. Fem van Empel keert terug als wielrenster bij de Franse ploeg FDJ Suez. De 24-jarige van Empel maakte eind vorig jaar bekend haar carrière te pauzeren, omdat ze het plezier op de fiets verloren had. Ploegleider Lars Boom zegt dat ze zich eerst gaat richten op het veldrijden, om daarna door te groeien naar de weg. Fem van Empel werd al 3 keer Europees kampioen en 3 keer wereldkampioen veldrijden. Het weer, nog steeds buien, maar die trekken in de loop van de avond weg. Vannacht is het dan op de meeste plekken droog. Morgen een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Ja, en vanuit de studio van Radio Lelystad wens ik je een hele fijne donderdagavond. Je luistert naar Myron Mania en voor als het je niet bekend is, dat betekent dat ik van 9 tot 10 jou kan verwennen met mijn fijn uitgekozen playlist. Nou, het gaat van A tot Z, van ene genre naar het andere toe. En net heb ik kunnen luisteren naar Free Your Mind van En Vogue om een klein beetje de toon aan te geven. Nou, ik heb zometeen wat leuke tips voor je voor in het weekend. Ik heb zometeen even wat lekker gitaargeluid voor je, maar het eerste wat ik met je wil delen is een van de belangrijkste nummers van Joan Jett, of in ieder geval die je waarschijnlijk zou kennen. Hier luisteren we naar Bad Reputations van Joan Jett en The Blackhearts.

0: Back to Black van Amy Winehouse. En zo zijn we alweer lekker onderweg. Het is al bijna een kwartiertje, dus het gaat alweer lekker vlot, hè. Ik heb weer wat voor je klaarstaan.
1: De Piraatplaat.
0: Ja, bij de Piraatplaat gaan we kijken naar wie een klein beetje plagiaat heeft gepleegd. Of het nou bedoeld is of niet, dat maakt verder niet uit. En in dit geval hebben we te maken met iemand die een oepsie heeft begaan. Een oepsie. Het is echt niet verder de bedoeling geweest. Tenminste, niet zoals ik het verder gelezen heb. En degene waar we het nu over hebben is namelijk Rod Stewart met het volgende stukje. Ik laat je er even naar luisteren. Ja, nou, in ieder geval Rod Stewart met Do You Think I'm Sexy. Is een van de bekendere nummers, in ieder geval van Rod Stewart. Ik weet niet of er nog meer naar boven komen, maar vooral niet deze van de carnaval, Taj Mahal. Ja, en hier zou het dus vandaan zijn. Van Jorge Benjor, als ik dat goed uitspreek. Taj Mahal. En dat is een Braziliaanse artiest. En die had het nummer daarvoor al uitgebracht. En toevallig was Rod Stewart in Brazilië voor het carnaval. Hij had er dus naar geluisterd, maar had het niet helemaal opgeslagen. Dus hij ging weer verder terug. En dacht van, nou, het is op zich wel een lekker nummertje. Allemaal leuk en aardig, maar ja, later kan hij dus kloppen van, hey, maar volgens mij is dit niet helemaal van jou. Nou ja, ik vind het in ieder geval netjes. Dat hoor je niet heel vaak. Maar Rod Stewart heeft er dus voor gezorgd dat zijn royalties daarna naar UNICEF gingen. Vind ik een goeie. Oh, het is dus Rod Stewart, niet Rob. Daar kwam ik vandaag achter. Hier heb je hem.

0: The Offspring met Self-Esteem. En zo zijn we alweer lekker door de avond heen aan het gaan. Misschien zit je wel in de auto of ben je nog op je werk, of zit je gewoon lekker onderuit op de bank. Ik heb in ieder geval genoeg leuks voor je aan te komen en dan gaan we maar weer snel door met je weekend.
1: Agenda.
0: Ja, want net zoals deze week heb ik weer voor je uitgezocht wat er leuks aan zit te komen. En er zijn maar liefst twee dingen dat ik even met jou wil bespreken. Want op vrijdag heb je namelijk weer een tribute band. Ja, en niet één, niet twee, maar drie. En maar wel met een genre die ik leuk vind. Het gaat namelijk over een pop-punk tribute band. Of meerdere. En ik zie langskomen Blink-182, Green Bay en Avril Lavigne tribute. Nou, dat vind ik op zich wel hartstikke leuk. Dus vooral doorgaan. Je zit sowieso bij mij in het straatje. Hou het zo verder door. Dus mocht je gaan, laat het me vooral even weten hoe het geweest is. En daarnaast hebben we natuurlijk, zoals het erbij staat, het fijnste, het mooiste, het geweldigste Sea Bottom Muziekfestival. En waarom ik je vertel waarom dit leuk is, is omdat wij als Radio Lelystad daar ook bij zijn om daar live gewoon verslag van te doen. Ze zitten dus gewoon zaterdag verder helemaal bij. Gewoon de hele dag is het verder allemaal te volgen. En je kan gewoon genieten van meerdere genres. Heel eerlijk, ik dacht eerst dat het alleen maar om jazz ging, maar het gaat over veel meer. Je hebt funk, je hebt Latin, je hebt jazz, zoals ik al net zei. Je hebt rock, soul, wat dan ook. Het komt voorbij. En voornamelijk om naar te kijken, Edcilia Rom, die is er. En Mr. Boogie Woogie, vond ik natuurlijk ook hartstikke leuk om te zeggen. En This Is Tina. Een tribute band waar je wel naar uit kan kijken. Nou goed, omdat ik het net al een klein beetje aangaf van Pimpop ligt wel bij mij in het straatje. Kon ik ook niet heel veel anders doen dan toch weer voor het gouden oude te gaan. Ik dacht dat ik deze nog niet gedeeld had. Dus hier heb je First Date Blink-182. Ik ben er zo weer.

0: Santeria van Sublime. Zo zijn we toch weer lekker onderweg. Ik blijf het zeggen, want ik vind het leuk. Ik hoop dat jij het ook leuk vindt. Dat je donderdag lekker doorkomt. Want ik heb een nieuwtje. Komt weer aan.
1: De dagplaat.
0: Ja, bij de dagplaat gaan we gewoon kijken van... wat is er in onze nostalgie te vinden? Hoe oud zijn we in de tussentijd? Dat kunnen we wel een een en ander classic noemen. En ik heb er weer eentje uitgekozen. Want die is vandaag toevallig 30 jaar oud geworden. En de band, die ken je sowieso, maar misschien dit nummer niet. Het gaat namelijk over Rhythmeen van ZZ Top. En hij is een classic, omdat hij gewoon classic als ZZ Top klinkt. Maar het is al toch wel een redelijk ouder nummer. Maar als je dus ZZ Top bent en je hebt een later album... en dat is nu ook een klassieker. Nou, dan ben je lekker bezig. Dus ik heb voor je meegenomen. Gaan we lekker luisteren.

0: Ja, net dan even CC Top om de nekspieren eventjes los te maken. En dat is natuurlijk Black or White van Michael Jackson aan de beurt om je heupen ermee los te maken. Want ik heb jou namelijk eventjes nodig om even lekker te dansen.
1: Lelystad Dance Event.
0: Ja, Lelystad Dance Event. Het is eigenlijk een beetje rip-off van Amsterdam. Amsterdam Dance Event. Ik wil dat festival hier ook. Alleen ik heb de knaker er niet voor, hè. Of in ieder geval, ik heb het budget maar voor één nummer. Maar hey, ik kwam dus een klein beetje met een idee, hè. Wat nou? Als ik gewoon iedere luisteraar die nu aan het luisteren is om een kleine donatie vraag. Als ze nou allemaal 1 cent kunnen inleveren. Ja, dan komen we nog steeds nergens. Goed, daar ga ik je geen valse beloftes mee doen. Weet je wat ik je wel kan geven? Een lekker drum en bass nummer. Dus we gaan lekker luisteren naar Delta Heavy. En ik zeg nog maar 1 keer lekker luisteren. Lekker. Against the Tide, Delta Heavy. Ben zo bij je terug.

0: Radioactive van Imagine Dragons. En daarvoor hadden we Delta Heavy met Against the Tide. We vliegen er alweer zo snel doorheen. Ik vind het al bijna jammer dat ik tegen je moet zeggen. We gaan weer door.
1: Standje
0: Plankgas. Ja, bij Standje Plankgas heb ik een nummer voor je uitgekozen... waarvan je hopelijk snel de ding gaat afronden. Dus als jij nog aan het werk bent, nu is de tijd om af te ronden. Als je in de auto zit, opletten, maar niet hard rijden. En mocht je thuis zitten, je mag op gaan springen. Vind ik helemaal niet erg. Doe het juist. En laat me vooral weten of je het leuk vindt... en dat je niks gebroken hebt natuurlijk. Ik moest wel even kijken van... nou, ik heb wel heel veel gitaren en dergelijke gedraaid. Wat kan nu dan de Standje Plankgas nog zijn? Nou, daarvoor heb ik...

Pumped Up Kicks van Foster the People. En daarvoor natuurlijk Chill van Metallica. Zo wil ik je avond afsluiten. En ik hoop dat je het ook gezellig met mij hebt gehad. En dit doe ik dus volgende week weer van 9 tot 10. En dan ben je altijd natuurlijk weer gewoon van harte uitgenodigd. Ik heb in ieder geval het enige land weer leuk klaargezet. Het is voor mij ook een beetje de Victory Lap. De Victory. De Sweet Victory. Ja, en als je een SpongeBob-fan bent, dan heb je hier wat aan te denken. Tot volgende week, hè?

0: FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Zorgverzekeraar DSW gaat dit jaar later dan normaal de nieuwe zorgpremie bekendmaken. Al jarenlang doet DSW dat als eerste in september, maar dat gaat dit jaar niet lukken. Dat heeft te maken met onduidelijkheid over de haalbaarheid van het kabinetsplan om het eigen risico te verhogen. Het kabinet wil het eigen risico verhogen naar €400, maar het is nog onduidelijk of daar een meerderheid voor komt. Daardoor kan DSW de nieuwe premie niet op tijd uitrekenen, zegt het bedrijf. De politie in Zuid-Afrika heeft in de buurt van Johannesburg een 9e lichaam van een dode vrouw gevonden. Er zijn vermoedens dat er een seriemoordenaar actief is. De eerste vrouw werd half juli gevonden en daarna volgden er nog 8. De zaken leiden tot angst onder vrouwen, zegt correspondent Alice van Gelder.
2: Vrouwen zijn natuurlijk sowieso al niet heel erg veilig in Zuid-Afrika. Maar ja, dit vooral in die regio hebben vrouwen nu zoiets van: kunnen wij nog wel de straat op? Er is angst, er is woede.
1: De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. De familie van de overleden Alfredo Gulu heeft aangifte gedaan tegen de politie. Gulu overleed zaterdag nadat hij was aangehouden door de politie. Op beelden was te zien hoe hij tegen de grond werd gedrukt. Volgens hun familie is er sprake van doodslag. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus tilcayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam en niet op een al bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat en heeft een lichtbruine vacht met vlekken. Hij is zeldzaam, schuw en leeft in ontoegankelijk gebied. Het weer, nog steeds vallen er buien. In de loop van de avond trekken die weg. En vannacht is het dan voor een groot deel droog. Morgen een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Na 2 dagen debatteren is het nog steeds niet duidelijk hoe het kabinet steun gaat krijgen voor plannen. Premier Jette zegt te mikken op brede steun, maar niet of dat met een totaalakkoord met de linkse of rechtse oppositie is, of met deelakkoorden. Jette zei in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Het kabinet wil snel met de oppositie verder praten om tot een akkoord of akkoorden te komen. VN-onderzoekers zeggen dat de Verenigde Staten zich met 2 aanvallen op Iran waarschijnlijk schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. Bij een van de aanvallen werd een basisschool getroffen waarbij 157 mensen omkwamen, veelal kinderen. Een andere aanval trof een sportcomplex, daar kwamen 22 burgers om. Allebei de aanvallen waren op de dag dat de VS en Israël hun aanval op Iran begonnen. Het VN-onderzoek concludeert ook dat Iran zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Protesten tegen het regime werden keihard neergeslagen en vele duizenden mensen werden opgepakt, gemarteld of gedood. Op de Dam in Amsterdam zijn enkele tientallen pro-Palestijnse demonstranten aangehouden. Ze waren ondanks een verbod op een pro-Israël demonstratie afgekomen. Er werd een grote Palestijnse vlag vanaf een balkon uitgehangen. Verder bleven de meeste demonstranten op afstand. De politie heeft ze met een stadsbus weggebracht. Het lukt zorgverzekeraar DSW dit jaar niet om komende week al de nieuwe zorgpremie bekend te maken. Ze doen dat elk jaar als eerste in september. Volgens DSW is het nog te onduidelijk of het kabinetsplan om het eigen risico te verhogen doorgaat. Daarom kunnen ze de nieuwe premie nog niet uitrekenen. Het weer. De buien zijn naar het oosten aan het wegtrekken. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen een enkele bui, maar ook geregeld zon. En het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Middernacht. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Opheusden in de Betuwe zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest bij het gemeentehuis. Daar werd gesproken over plannen voor de opvang van asielzoekers. Volgens de politie sloeg de sfeer in de loop van de avond om en werd er onder meer met stenen en zwaar vuurwerk gegooid. Een politieauto en het gemeentehuis raakten beschadigd. Daarop werd besloten de ME in te zetten. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden een tijdje in het gemeentehuis blijven. Na 2 dagen debatteren is het nog niet duidelijk hoe het kabinet steun gaat krijgen voor plannen. Premier Jette zet in op brede steun, maar hij zegt niet of dat met een totaal akkoord met de linkse of rechtse oppositie is, of met deelakkoorden. Jette zei in het debat dat hij het niet netjes vindt om al partijen uit te sluiten. Het kabinet wil snel met de oppositie verder praten om tot 1 of meerdere akkoorden te komen. VN-onderzoekers zeggen dat de Verenigde Staten zich met 2 aanvallen op Iran waarschijnlijk schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. Bij een van de aanvallen werd een basisschool getroffen, waarbij 157 mensen omkwamen, vooral kinderen. Bij een andere aanval ging het om een sportcomplex. Daar kwamen 22 burgers om. Allebei de aanvallen waren eind februari, op de dag dat de VS en Israël hun aanval op Iran begonnen. De eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League is voor NEC begonnen met een ruime nederlaag. Bij Juventus in Turijn werd het 5-0. Bij rust keek de ploeg uit Nijmegen al tegen een 3-0 achterstand aan. En ook in de tweede helft kon NEC weinig terugdoen. Over een maand speelt NEC weer een Europa League duel, dan tegen Levski Sofia. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Opheusden in de Betuwe zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest bij het gemeentehuis. Daar werd gesproken over plannen voor een asielzoekerscentrum. Volgens Dagblad de Gelderlander waren er enkele honderden demonstranten aanwezig. De politie zegt dat de sfeer in de loop van de avond omsloeg en dat er met stenen en zwaar vuurwerk werd gegooid. Daarop werd de ME ingezet. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden een tijdje in het gemeentehuis blijven. Na 2 dagen debatteren is het nog niet duidelijk hoe het kabinet steun gaat krijgen voor plannen. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun. Het is niet duidelijk of dat met deelakkoorden is of met een totaalakkoord met de links- of rechtsoppositie. Jette zei verder in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. De komende dag gaat Jette partijen uitnodigen voor gesprekken om tot 1 of meerdere akkoorden te komen. Op de Dam in Amsterdam zijn afgelopen avond enkele tientallen pro-Palestijnse demonstranten aangehouden. Ze waren ondanks een verbod op een pro-Israël demonstratie afgekomen. Er werd een grote Palestijnse vlag aan een balkon gehangen. De meeste demonstranten bleven op afstand. De politie heeft ze met een stadsbus weggebracht. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus tilcayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam en niet op een al bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat en heeft een lichtbruine vacht met vlekken. Hij is zeldzaam, schuw en leeft in ontoegankelijk gebied. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 2 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Na 2 dagen debatteren is nog niet duidelijk hoe het kabinet steun wil krijgen voor de begroting van volgend jaar. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun, maar hij zei niet bij of dat met deelakkoorden is of met een totaalakkoord met de links- of rechtsoppositie. Jette zei verder in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Komende dag worden oppositiepartijen uitgenodigd voor vervolggesprekken. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse Opheusden zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden, meldt de politie. De demonstratie was bij het gemeentehuis waarover de opvang werd gesproken. Betogers gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd brand te stichten bij een synagoge. Hij zou een brandbare vloeistof bij een zijingang hebben aangestoken. Medewerkers van de synagoge konden het vuur doven. De synagoge werd al 24 uur per dag bewaakt. Volgens Duitse media is de dader een 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond. VN-onderzoekers zeggen dat de Verenigde Staten zich met 2 aanvallen op Iran waarschijnlijk schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. Bij een van de aanvallen werd een basisschool getroffen, waarbij 157 mensen omkwamen, vooral kinderen. Bij een andere aanval ging het om een sportcomplex. Daar kwamen 22 burgers om. Beide aanvallen waren eind februari, op de dag dat de VS en Israël hun grote aanval op Iran begonnen. Het VN-onderzoek concludeert dat ook Iran zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Protesten tegen het regime werden keihard neergeslagen en vele duizenden mensen werden opgepakt, gemarteld of gedood. Het weer. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht. Dit is...